Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: As a shorty, playing in the front yard of the crib, fell down and I bumped my head. Somebody helped me up and asked me if I bumped my head. I said, yeah. So then they said, oh, so that means you gonna switch it on them. I said, yeah, flip mode. Flip mode is the greatest. You know, and as a shorty, I was always told that if I ain't gonna be part of the greatest, I gotta be the greatest myself.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze.

0: Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio ANHNZ. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk

0: Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

Radio ANNZ Hollandse Mix. Hollandse Mix. Een gevarieerd non-stop programma met muziek van eigen bodem.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: zacht en zoet als ik jou ooit vinden moet.
1: Direct in contact met de studio van Radio AN Hunze, dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioaenhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06-533-747-99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

0: van wanneer mijn hart is.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd...

0: tegen de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: mobiel. Het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik...

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
3: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Mor! Emre Mor doet het toch voor NEC.
1: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off rond.

0: tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 's nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 14:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze, redt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in.

Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
2: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI.
1: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
3: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
1: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. De graden, het wordt, even kijken, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
9: Dit is Radio A en Hunze.
10: Radio A en Hunze.
9: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
0: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: is Huub van der Lubbe een beetje een musicalster geworden. In 1989 was dit De Dijk en Nergens Goed Voor.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 9 over 9, een hele goedemorgen op deze woensdag de 12e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Hanna Mee, die zit in ons terugblik op de Drentse doelstelling. En Drukwerk, die zit in de Zweelpoppenschatkist. Straks hoor je Just a Little Bit of Peace in My Heart van de Golden Earrings. Maar eerst gewoon op Zuik. En dat doen we dan met Erwin de Vries.

0: Drenthe.
1: Tijd voor terugblik op de Drentse Doezens. En die staat de hele week in het teken van het Boerenrockfestival. Want morgen begint dat. 4 dagen lang in Drouwenemond. De grootste artiesten. Nou, morgen beginnen ze dus met bijvoorbeeld een La Fuente, de Heino's. Maar ook de Hillbilly Moonshiners. En ook een Evert Baptist die daar zijn jubileum gaat vieren. Zanger Bimmy, Danny, Christiana, Anita Beers gaan zomaar door. En dat gaat dan 4 dagen lang door. Nou, daarom deze week gewoon ook een Drentse Doezend hits. Van artiesten die het komend weekend op het Boerenrockfestival staan. En dan komen de zaterdag, doen we dat met Hanna mee. En ik wil dat je ligt natuurlijk een duet samen met Maxime. In dit geval stond hij in 2024 op nummer 43. En eind vorig jaar op nummer 71 in de Drentse Doezens. Hanna mee en Maxime.

deel bestond uit studiomuzikanten. En ze vormden samen Diesel met Going Back to China. Straks het nieuws uit de regio. Met daarin onder andere aandacht voor een fietsendief. En natuurlijk ook nog het weerbericht. En natuurlijk ook een leuke muziek nog. De

zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de

0: specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Het is bijna 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Een auto is rond middernacht van de weg geraakt en tegen een boom beland in Meppel. De bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de Zomerdijk ter hoogte van de kruising met de Pieter Masterbroekweg. In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasteltoveld en het Nijhemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een inwoner van het Groningse Wildervank. In de schuur zijn 10 gestolen fietsen gevonden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner loopt nog. En onze provincie maakt zich klaar voor de zonsverduistering van vanavond. Er is een ware ron op eclipsbrillen, maar deze zijn bijna niet meer te krijgen. De zonsverduistering begint rond 7:15 en omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. De maan leek dan de grootste hap te nemen uit de zon. Dit en meer nieuws vind je bij tv20.nl en natuurlijk ook in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
3: De wind is om en die is naar het oosten gedraaid. Er wordt vandaag beduidend warmere lucht aangevoerd. Het warmt heel vlot op en vanmiddag is het een graad of 26 in de kop van de provincie en 28 tot 29 in het zuiden. De hoge bewolking lijkt in de avond de neiging te hebben om traag naar het oosten weg te trekken. We kunnen de zonsverduistering dus zien en het lijkt erop zelfs best goed.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
5: eSIM. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: bij Radio Drenthe.
1: Tientje op tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: interprovinciale samenwerking tussen de heren Bronsema en Staal had ik je maar nooit laten gaan.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist in te duiken. En die staat de hele week in het teken van Zweelpop. Want komende vrijdag is het weer zover, de editie 2026. Het festival waar al bestaat sinds 1982. Ik ben er ooit wel een keer geweest. En deze week in de schatkist ook muziek van artiesten die meerdere keren op het festival hebben gestaan. Waaronder bijvoorbeeld een Harry Slinger. In 1994 stond hij solo op het podium. En komende vrijdag weer, maar dan met drukwerk. Dit is drukwerk en Lijn 10.

naast deze U nog wel een paar hitjes in Nederland. Maar het succes van deze plaats werd natuurlijk nooit geëvenaard. Ten Sharp was dat. Een plek waar het de komende dagen goed toe is. Zongen door Bluff en Gijke Anaar. Ga mee naar Zouterland.

zijn toch ware woordkunstenaars, deze heren. Ook natuurlijk veel in het theater te zien. En zo nu dan een keer een plaatje. Dit was in de tijd de opvolger van Ik wou dat ik jou was. Bijzonder was dat van Veldhuis en Kemper. Wij werpen even een blik op de klok. En wij zien dat het alweer zo mooi tegen 10 uur loopt. Oftewel het einde van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, is hij toen maar één nacht alleen.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top!
4: Jij blijft Bob.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro te...
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
6: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Dit is Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
9: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? Dewarmte.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu

0: met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Creedence Clearwater Revival en Up Around the Bend. Vriendje of Tombola. Wij gaan ons spel spelen. Ik zeg als eerst een goedemorgen, Milko.
1: Ja, goedemorgen, Wim.
0: Ben je er klaar voor vandaag?
1: Ja, absoluut wel. Ja, nee, ik heb er zin in.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ben je klaar voor vanavond?
1: Voor vanavond?
0: Ja, we hebben het de hele week al over.
1: Oh, je bedoelt de grote zonsverduistering.
0: Het moment suprême.
1: Nou ja, je leeft er toch een beetje naartoe. Het is ook een beetje zo'n momentje van eenheid, vind ik. Want ja? Iedereen is er wel een beetje mee bezig.
0: Hmm.
1: Jij wat minder dan de gemiddelde Nederlander, denk ik.
0: Ja, maar ik vind het soms ook een beetje overdreven.
1: Is dat zo?
0: Ja, en ik zag ook een filmpje vanochtend voorbij komen dat ergens bij een sterrenwacht of zo, daar gingen ze dan die eclipsbrillen verkopen. Mensen kregen gewoon ruzie in de rij. Er stonden honderden auto's stonden daar te wachten en dan gaan ze ruzie maken, dan gaan mensen gaan voordringen en ik doe het normaal.
1: Ja, maar dat is de mens tegenwoordig. Dat is de mens.
0: Ja, ik vind het soms wel eens lastig. Goed, maar we gaan er natuurlijk wel, ik ga er ook naar kijken vanavond, maar gewoon op televisie denk ik en ik wil de sfeer buiten, dat het echt donker wordt op zo'n moment. Dat vind ik wel bijzonder.
1: Ja, dat vind ik ook wel inderdaad. Ja. De laatste keer dat het zo erg was in 1999 natuurlijk.
0: Ik weet het nog heel goed. Jij ook?
1: Nou ja, goed. Ik was 5 jaar toen. Dus wat dat betreft iets minder goed dan jij, denk ik. Maar ik ben benieuwd.
0: Nou, het zal vandaag ongetwijfeld weer voorbij komen. Maar we moeten uiteindelijk nu ons spelletje spelen.
1: Oh ja, dat gaat ook door.
0: Ja, daarom doen we keugel wel in heen. Maar
1: zit er eigenlijk ook een eclipsbril in die tombola?
0: Wel een zonnebril.
1: Oh ja.
0: Maar dat mag niet.
1: Dat helpt niet.
0: Nee, dat helpt niet. Dan moet je er misschien 16 over elkaar houden. Misschien dat het nog wel helpt. Goed.
1: Dan wel, ja.
0: Hey, jij bent natuurlijk ook niet een Drent, je bent een Groninger. Dus voor jou is dit ook wel een best een lastige vraag die ik nu ga stellen.
1: Halve Drent, hè?
0: Een halve Drent. Goed, dan heb je hem al half goed.
1: Daarom.
0: Maar hoeveel gemeenten heeft Drenthe eigenlijk?
1: Oh, ja, nee, dat is lastig.
0: Ja, wat lastig,
1: dat is lastig.
0: Hoeveel gemeenten heeft Drenthe? Je hoeft die niet allemaal op te noemen. Dat mag wel.
1: Gewoon een getalletje hebben.
0: Ja, gewoon een getalletje willen hebben. En dat verhaal mag je dan doorgeven op een ander getal. Dat is namelijk 0592 33 11 88. Appje sturen mag ook. Dit is Ella Langley.

0: van de Level 42 op Radio Drenthe met Something About You. Vriendje of tombola. We gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Patrick. Patrick, een hele goede morgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik sprak het even met je, maar niet uit Drenthe afkomstig.
1: Nee, net over de grens. Mooiste stukje Drenthe van Friesland.
0: Oh, kijk, dat horen we graag. Ik word helemaal warm van.
1: Ja,
0: ja. Maar voelt dat ook echt zo? Want heel veel mensen die zeggen dat. Maar voel je dat ook echt zo? Voel je niet echt Fries?
1: Nee, we hebben niet meer van de stelling warm. Dus dan, ja, dat is denk ik toch een beetje meer op Drenthe recht dan op Friesland.
0: Het is ook Neder-Saxisch uiteindelijk, hè? Dan weer een variant.
1: Ja, het is allemaal wat Neder-Saxisch. En we waren er op vakantie en hij dan wat verder Friesland ingaan, dan merk je toch wel dat er veel minder bos en zo is. Dat is toch wel, kaler allemaal. Meer meer en wat minder bos.
0: Ja, meer water heen daar.
1: Meer water, ja.
0: Ja, klopt. Goed, en altijd al in Abschouw woont, geboren en getogen? Of?
1: Helemaal geboren en getogen. Ach. Nooit anders ergens aan het west.
0: Nee. En ik denk ook hartstikke druk daar nu op dit moment, of niet? Qua toeristen?
1: Ja, ja, je merkt het wel met toeristen. Nou, het is in het verleden wel eens drukker geweest, heb ik het idee. Maar het is in de zomer altijd nog steeds wel druk.
0: Ja, ik weet nog wel dat ik ooit als 12, 13-jarige met mijn stelkameraad naar de Roggenberg ging of zo, de camping daar.
1: Ja, die bestaat nog steeds.
0: Die bestaat nog steeds, hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, die heeft wel overleefd dus.
1: Ja, die heeft wel overleefd. Ja, die doet het wel goed volgens mij, ja.
0: Een mooie omgeving. Hé, hey, Patrick, wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik ben softwareontwikkelaar.
0: Softwareontwikkelaar,
1: Ja, ik... Not een druk, zeg ik zelf al iets.
0: Ja, hoe word je dat? Ja, door heel veel te leren natuurlijk. Maar hoe is ooit die interesse dan daarin in software en computers?
1: Ja, toen ooit in de tijd van de huiscomputers van de MSX en de Commodores. Die vond ik allemaal al prachtig.
0: Ja.
1: En ja, dus daar ben je een beetje in deur gegaan. Toen een beetje in deur leert, zeg maar.
0: De 64 of zo was dat volgens mij, de Commodore 64?
1: Ja, de Commodore 64. Ja, ik had zelf een MSX. En altijd van die programmaatjes intikken, die computerbladen.
0: Ja.
1: En dan zelf weer een beetje veranderen. Ja, ik vond het wel mooi.
0: En doe je dat voor een bedrijf of voor jezelf? Of ontwikkel jij nieuwe software?
1: Nee, ik merk nieuwe software. Ik ben in dienst van het bedrijf. En ze hebben mij verhuurd aan een pelletbedrijf in Finsterwolde.
0: Mm-hmm.
1: En daar zit ik al een hele tijd. En die hebben een eigen systeem voor alle orders en pelletmerken en weet ik wat.
0: Oh ja.
1: En dat ontwikkelen wij. Doe ik samen met een collega. Oh.
0: Ja, mooi werk, maar ook wel lastig. Allemaal eentjes en nulletjes en dat soort dingen meer. Of werkt het anders tegenwoordig?
1: Nee, eentjes en nulletjes, dat is allemaal laag niveau. Daar moet ik me niet tegen gaan.
0: Dat is goed. Dat is meer mini-niveau, eentjes en nulletjes dan.
1: Ja, dat ben nog weer andere experts. Dat doe ik niet.
0: Ja. Hey, maar uiteindelijk mooi om gezellig om met je te praten. Maar het giet uiteindelijk om een spelletje. En ik vind het wel mooi dat sowieso een inwoner van Friesland dan de vraag mag beantwoorden. Hoeveel gemeentes heeft Drenthe in dit geval?

0: Nou, dat ben er 12.
1: Hapsakee, hartstikke goed. Zullen ze een poging noemen, ze allemaal te nummen?
0: Poeh, nou, dat wordt lastig. Dan moet ik ze even heel erg nadenken. Hij kreeg hulp hier. Zal ik ze even opnoemen?
1: Ja.
0: Dit is gemeente Meppel. Westerveld.
1: Ja.
0: De Wolden.
1: Ja.
0: Hogeveen.
1: Ja.
0: Midden-Drenthe.
1: Ja.
0: Koevorden.
1: Ja.
0: Emmen.
1: Ja.
0: Borgerdoorn.
1: Ja.
0: A. en Hunten.
1: Ja.
0: Tienalo. Noorderveld.
1: Ja.
0: En dan mis ik nog eentje. En dat zitten jullie. En dat is Assen.
1: Hapsakee. Ik heb de Google-pagina maar even geopend, want zo doen we eigenlijk ook chauffeur mee. Dus, maar ik wist het niet, maar dan moet je wel even goed nadenken uiteindelijk. Ja,
0: ja nou, ik kon dit niet uit het hoofd, hè, dat moet ik eerlijk toegeven.
1: Nee, ja. Nou, ik heb gefeliciteerd. Wij kunnen een beetje ontwikkelingshulp sturen in de vorm van 10 euro naar Friesland over te maken. Dus, wat dacht
0: nou,
1: je?
0: Dat is wel, nou, dat is wel welkom, denk ik, want dat schiet economisch wat minder. Maar,
1: ja, toch wel, hè?
0: Ja.
1: Of zeg jij software-mate van doe maar zo'n tombola-dingetje?
0: Laten we eens even kijken op de AI van jullie wat voor mij in petto heeft.
1: Nou, onze computer-software-specialist staat op dit moment bij de tombola.
2: Absoluut, gewoon ter plaatse hier bij de tombola. Ja, hier zit weinig ICT achteraan aan deze tombola. Het is gewoon ouderwets draaiwerk. En dan komt er een balletje uit.
1: En dan hoor je klonk op het einde. Dat is hem.
2: Je hoort hem echt, hè?
1: Ja, je hoort hem echt.
2: We gaan eens even kijken welke prijs jij meeneemt naar Friesland, Patrick. Of wij naar Friesland mogen opsturen. Eens even zien. Het is geworden de RTV Drenthe Pet.
1: Hopsakee.
0: Hopsakee, nou.
1: Nou, die kun je in deze periode wel gebruiken, volgens mij, zo'n lekkere pet.
0: Ik wil zeggen, moet je hem wel snel opsturen, want de zonne die stiet al wat aan de hemel hier. Dus,
1: Ah, jawel, maar tegenwoordig, volgens mij blijft het tot oktober ongeveer dit weer.
0: Dus, kom dat kan wel in
1: mooi, zo.
0: Ja.
1: Hey, van harte gefeliciteerd. Blijf even aan de lijn, dan gaan we de gegevens even noteren en dan zorgen we ervoor dat het allemaal van elkaar komt.
0: Hartstikke goed.
1: Mooi. Bedankt, Patrick.
0: Doei.

Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht. Nee, je kunt gewoon lekker in je tuin gaan staan en naar buiten kijken. Naar de zonsverduistering. En anders natuurlijk ook nog de komende nacht. Naar die sterrenregen die er nog aan zit te komen. Straks Wilco met een overzicht van het nieuws hieruit.

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Het is bijna half elf. Wilco nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. In een deel van Zuidoost-Drenthe is het neerslagtekort zo opgelopen dat waterschap Vechtstromen een verbod op grondwateronttrekking instelt. Het verbod gaat morgen in en geldt specifiek rondom kwetsbare natuur. Waterschap Vechtstromen is het eerste waterschap in Drenthe die een grondwateronttrekkingsverbod instelt. De meeste andere waterschappen die hebben al andere maatregelen genomen tegen het neerslagtekort in de droogte. Een auto is rond middernacht van de weg geraakt en tegen een boom beland in Meppel. De bestuurder die is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de Zomerdijk ter hoogte van de kruising met de Pieter Mastenbroekweg. De oorzaak van het ongeluk die is nog niet bekend. En in het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld en het Nijhemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een inwoner van het Groningse Wildervank. In de schuur zijn 10 gestolen fietsen gevonden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner, dat loopt nog. Eerder waarschuwde de politie al voor fietsendiefstal bij het Nijhemelriek. Er kwamen veel meldingen binnen van fietsendiefstal bij dat natuurgebied. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app. Dankjewel, Milko. Als Nienhuis dan met het weer.
5: De wind is om en die is naar het oosten gedraaid. Er wordt vandaag beduidend warmere lucht aangevoerd. Het warmt heel vlot op en vanmiddag is het een graad of 26 in de kop van de provincie en 28 tot 29 in het zuiden. De hoge bewolking lijkt in de avond de neiging te hebben om traag naar het oosten weg te trekken. We kunnen de zonsverduistering dus zien en het lijkt erop zelfs best goed.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Swing Out Sister. Op Radio Drenthe met Breakouts.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Nou, Breakout, dat kan volgens mij deze week hartstikke goed. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, Wim Moeskiek, ik ben hier op het sportterrein in Eekst. En het is hier gezellig, jongen. Allemaal kinderies en die zijn allemaal lekker spelletjes aan het doen. Er is muziek, van alles en nog wat. Dieder, jij bent van de organisatie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, ieder jaar een feestweek. Dit jaar even iets anders, omdat de organisatie geen naar Boerenrak wil. En door hem iets eerder in de week. Maar de wie wordt dit organiseerd?
4: Nou, eigenlijk doen wij dit met een heel groep jeugd uit Eekst en ook een paar een beetje meer uit de omgeving. En dit wordt al 13 jaar georganiseerd.
3: Ja, want eerst was er een kamp georganiseerd. Dat doen ze niet meer. Maar daar is dit voor in de plaats gekomen.
4: Ja, dat klopt. Het was eerst zomerfeest. Nee, wel zomerfeest geloof ik.
3: Zomerkamp.
4: En dat is toen uiteindelijk een keer gestopt. En toen hebben ze de speelweek opgericht.
3: En dat nu al 13 jaar, heb je er zelf ook altijd aan mee dan?
5: Ik doe het al 13 jaar.
3: Je doet het al 13 jaar?
5: Ja.
3: Ben je een van degenen die dit start is?
5: Nee, dat is mijn zus en met een groep vrienden. En hebben ze mij als vrijwilliger gevraagd om groepjes te begeleiden. En als een beetje op wacht te staan, s'nachts als ze gingen slapen.
3: Moet je dan ook, zoals nou, moet je dan toch een paar dagen vrij nemen om dit te gaan doen?
5: Ja, dit is mijn vakantie.
3: Ach man, wat fantastisch!
5: Ja. Dus wij, al 13 jaar.
3: Oh, echt geweldig. Nou, Wichter, kom er een klein beetje bij. Wie ben jij?
6: Sophie.
7: Thijs.
8: Justin.
3: Roan. Jullie doen met deze hele week. Ja, wat vind je?

0: Wat vind je ervan?
1: Leuk.
0: Wat vond je het allerleukste?
1: De spooktocht.
0: De spooktocht, die was gisteren, hè?
1: Ja.
0: Aan het einde van de dag was het wel een beetje koud, volgens mij.
2: Ja.
0: Oeh, heb je al bijna geen stem meer?
2: Ja.
0: Heb je zo hard gespeeld?
2: Ja.
0: Wat heb je nog meer gedaan van de week?
2: Veel spelletjes.
0: Veel spelletjes. Iets wat nog meer leuk was dan spooktocht?
2: Voetballen.
0: Voetbal. Kijk eens aan. Oh, hebben ze hier in Eeks ook voetbalvereniging?
2: Ja.
0: Ben je er ook lid van?
2: Ja.
0: Ja, oh, helemaal goed. Hé, Justin, wat vond jij leuk om te doen?
3: Kickboksen.
0: Kickboksen? Oh, dat is weer heel wat anders. Wanneer had je dat?
3: Gisteren.
0: Ook gisteren. En dan kreeg je echt kickboksles?
3: Ja.
0: Van wie was dat?
3: Ik weet even dat niet meer.
0: Geen bekende kickbokser? Ja. Oké, maar het was wel iemand die jullie goed kon leren kickboksen.
3: Ja.
0: En zit je nou ook onder de blauwe plek of valt het mee?
3: Nee.
0: Nee, valt mee. Het ging niet zo hard?
3: Nee.
0: Hé, Roan, ja, er werd al van u de studio weer twing mee zegt. De een vond dat jij een heel mooi shirt aan had. Een ander vond dat jij een verschrikkelijk lelijk shirt aan had. Want ja, die is voor een ander team. Maar prominent FC Groningen, hoe doet ze het?
4: Oh, goeddag.
0: Goed zo. Hé, hey, wat heb jij van de week allemaal daar?
4: Bijna alles. Kickboksen dat en spooktocht en wat meer. Springkussen zwemmen.
0: Ja, zwemmen, want jullie hebben hier ook een zwembad staan, hè?
4: Ja.
0: Maar daar kom je een beetje bruin uit, volgens mij.
4: Ja, het is een beetje bruin water.
0: Ja, je koelt er wel vanaf, maar mooi schoon wordt er niet van.
4: Nee.
0: Hé, hey, wat ga je vandaag nog doen?
4: We gaan spelletjes op het voetbalveld doen. Wat nu gebeurt ook een beetje. En we gaan vanmiddag nog het dorp in.
0: En waar verheug je dan het meest op?
4: Weet nog niet.
0: Dat weet je nog niet, dat zie je wel. Hé, waar heb jij het allermeeste zin in voor vandaag?
1: Ik denk door het dorp gaan.
0: Door het dorp gaan, ja, een speurtocht daar?
1: Ja.
0: En jullie hebben een mooi dorp?
1: Ja.
0: Ja. Hé, en jij, waar heb jij zin in?
2: Ook door het dorp gaan.
0: Ook door het dorp gaan. En ik zie daar een spelletje Annemaria Koekoek. Wat is dat dan?
2: Dat is een soort van Annemaria Koekoek, maar dan moet je iets heel anders zeggen.
1: Ja, wat was het ook weer? Het was iets net uiteindelijk.
5: Een maagspel.
0: En dat is?
5: Ja, dan moet je Dieder vragen.
0: Oh, Dieder! Vertel.
6: Welk spelletje?
0: Annemaria Koekoek.
6: Ja, we hebben Annemaria Koekoek hebben we een beetje in een legervorm gedaan. Dus eigenlijk degene die normaal Annemaria Koekoek zegt, die zegt nu voorwaartsmars.
0: Ah, precies. En wat voor spelletjes heb je nog meer hier?
6: Vandaag hebben we ook nog granaatwerpen. Dat is dat de kinderen de aardappel zo ver mogelijk weg proberen te gooien. We hebben een stormbaan-estafette hierachter. En er komt nog een legerquiz.
0: Dus alles is een beetje geënt op het leger. Het wordt natuurlijk vandaag best warm. Ga je daar nog speciaal iets mee doen?
5: Ja, zwemmen, ijskoos en zoveel mogelijk drinken. En lekker de verkoeling opzoeken.
0: Ja, precies. En morgen ben jullie hier klaar. Ja. Dan zitten jullie op een andere warme plek. En dan moet je maar voor jezelf, sir.
5: Ja, boel naar het boenrak. En we hebben vanmiddag ook heel veel ouders die helpen met opruimen. Dus het is echt een goed georganiseerde speelweek.
0: Het wordt weer hartstikke mooi. Hier vanuit Eekst zeg ik, jongens, allemaal veel plezier. Geniet nog van je lesdagen van de vakantie. En volgende week weer in het gareel en weer naar school. Het is niet anders.
7: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

maar een zuurden. Het enige wat we wilden was een bromfiets. Mifa en moe hadden het niet breed, het interesseerde ons geen reet. We waren stil, verwende zitten. Op een dag kwam Mifa thuis, die olle auto reed achteruit. Met een glimlach stapte hij uit.

0: Ken Barrett. Geluid van de Eagles met One of These Nights.
1: Wie keuvelt hier?
0: Milko.
2: Ja, Wim.
0: De kogel is nog niet door de kerk. We hebben het even over de nieuwe bondscoach van Oranje.
2: Ja, tuurlijk. Ja, het begint ook een beetje een langlopende soap te worden, hè?
0: Ja, want het WK was klaar. En Ronald Koeman die zegt van, nou, dit is mij niet gelukt. Ik ga ervoor door. Oké, nou, dan moeten we snel aan de gang. Want er komt volgens mij binnenkort weer een of ander interlandweekend aan of zo. Voor de een of andere nog wat league.
2: Ja, de Nations League. Volgens mij spelen we dan tegen Duitsland. Dus ook een serieuze wedstrijd natuurlijk.
0: Ja.
2: De spelers die hebben we wel, maar we hebben geen bondscoach.
0: Tot nu toe. Dat is best lastig.
2: Ja.
0: Nou, er zijn een aantal namen, die zijn natuurlijk al genoemd. En die hebben allemaal gezegd van, nou, van hun moverende reden, dan kunnen wij niet. Peter Bos bijvoorbeeld, Erik ten Hag, die is dan de directeur aan de slot. Die wil graag weer dagelijks op het voetbalveld staan. Dat snap ik ook wel.
2: Klopt.
0: Dus als bondscoach kun je ook dagelijks op het veld staan.
2: Dat kan wel, maar je hebt geen spelers om je heen.
0: Nee, dat is lastig. Goed, dat is een dingetje. En nu komt er weer een nieuwe naam. Roberto Martinez. Neem ons eens mee. Wie is dat?
2: Roberto Martinez, wie is dat? Ja, dat is de voormalige bondscoach van België, van onze zuidenburen.
0: Oh, die.
2: Ja, daar inderdaad. Daar is hij coach geweest. En tegenwoordig is hij de coach van Portugal.
0: Ja, afgelopen WK toch ook, of niet?
2: Ja, maar afgelopen WK ook.
0: Bij?
2: Daar niet heel slecht gedaan eigenlijk, hè?
0: Nee.
2: Maar bij België heeft hij geen onuitwisbare indruk gemaakt. Ik bedoel, de knock-out heeft hij niet eens gehaald met België op het vorige WK in Qatar, als ik het goed heb.
0: Ja.
2: En nou, ook als trainer bij de clubs. Everton.
0: Oh ja, ook nog een
2: heeft hij, Swansea heeft hij getraind. Maar, dan was hij niet meer welkom, werd hij gezien als een Judas.
0: Maar waarom moet dat dan weer een... Kijk, ja, we hebben de Pep Guardiola. Dat zal natuurlijk de droom zijn.
2: Ja.
0: Alleen dan moeten we volgens mij een crowdfunding gaan doen. Want anders kun je die niet betalen. Waarvan ik trouwens ook denk van het klotst tegen de plint omhoog bij hem. Mm-hmm. Dat soort dingen, als je dat wil doen, moet je dat uit liefde doen.
2: Ja, maar hij heeft wel liefde voor het Nederlands voetbal. Want hij heeft een keer aangegeven. Ik zou alleen bondscoach willen worden van het Nederlands elftal.
0: Ja.
2: Dus dat
0: ja,
2: dan wel.
0: Maar daar vervolgens ook salariseisen neerleggen. En dan denk ik van, oké, als je dat zo graag wil weten en je hebt al iets van 150 miljoen op je rekening staan, dan zeg je, jongens, welk vliegtuig kan ik nemen? Ik kom eraan.
2: Ja, precies.
0: Ja, als je dat graag wil.
2: Ja. En wat mij betreft is Guardiola ook de enige buitenlandse uitzondering die je als bond moet, kan maken. Ik ben, laat ik dat eerst zeggen, ik ben groot voorstander van het desbetreffende land, dat de bondscoach ook uit dat land moet komen.
0: Ja, dus Nederlandse bondscoach uit het land komen.
2: Ja, precies.
0: Of daar een grote link mee hebben in ieder geval. Tegenwoordig als je oma geboren is, daar mag je ook al van Nederland spelen. Oké, dat is wel een ding. Maar dan ook de coach.
2: Ja.
0: Het hele team uiteindelijk. Je vertegenwoordigt je land, ook als coach.
2: Precies, wat mij betreft wel.
0: Ja, en de coach heeft een enorme invloed op het team.
2: Mm-hmm.
0: Dus misschien wel de grootste die er is.
2: Ja,
0: maar klopt. Misschien wel een groot ding.
2: Klopt. Dus, maar goed, ja, Martinez, hoe sta jij daarin?
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee.
2: En dan gaan we toch door met reiziger?
0: Ja, nee, ook niet.
2: Ook niet?
0: Nee.
2: Wie is jouw droomkandidaat? Even buiten Guardiola, dat hebben we denk ik allemaal wel een beetje.
0: Slot, toch wel.
2: Toch Slot?
0: Ja, misschien dat we die toch moeten overhalen.
2: Dat is ook alweer bijzonder, hè? Want KNVB had gecommuniceerd dat Slot te hoge salariseisen ook had, bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
2: Maar Slot zegt, daar is niet eens over gesproken. Dus hoe weten ze dat?
0: Ja, weet ik dan ook niet.
2: Dus, ja, bijzonder.
0: Oké, en nog even één ding. Wat ik ook las vanochtend, nog even snel. Wat ik me ook wel irriteer. Geen richting aangeven, dat is niet langer de grootste ergernis in het verkeer. Wat is jouw grootste ergernis?
2: Ja, die.
0: Die, hè?
2: 100%.
0: Ja, ik heb het ook.
2: Ik vind het vreselijk. En het zijn vaak bestuurders van een bepaald merk auto ook.
0: Mm-hmm.
2: Maar volgens mij

0: vergeten te leveren. Ja, maar het is wel vaak zo inderdaad dat merkauto waarbij niet gebeurt. Ja. Ik vind het ook irritant. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik doe het dan wel. Maar mijn auto heeft ook zo'n systeem. Als ik het niet doe, dan gaat mijn stuur trillen.
1: Ja.
0: En die wil mij terugduwen. Dus dat is ook wel lastig.
1: Ja.
0: En ik moet wel zeggen, en ze luistert nu niet gelukkig, maar ik heb ook wel een vriendin die soms wel eens in de auto zit en die ook nog wel eens dat soort dingen vergeet en zo naar de andere weg gaat.
1: Kun je dat nou vergeten?
0: Ja, nee, maar dat zit er dan niet in. Maar dat is een stadsmeisje, ik weet niet of dat daarmee te maken heeft of zo.
1: Oké. Okay. Ja, nee, ik vind het een vreselijke ergernis.
0: Mm.
1: Maar staan wij daar sterk in met z'n tweeën? Zijn er meer Nederlanders die dat de grootste ergernis vinden?
0: Ja, meer, ja. Maar de grootste ergernis is bumperkleven. Dat vind ik ook wel. Dat vind ik ook irritant. Opzouten.
1: Ja,
0: afstand houden.
1: Ja, ik begrijp het wel. Ja, ik wil niet zeggen misschien dat ik me daar soms wel schuldig aan maak.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, wat is bumperkleven? Ik bedoel, het is niet dat ik in iemands kofferbak zit, maar ik krijg wel zo'n melding op mijn display te zien van dat ik te dicht op een andere auto zit.
0: Maar zo gauw als jij op de nummerplaat kunt lezen welke garage hem geleverd heeft, dan ben je te dichtbij. Dan denk ik dan.
1: Dan moet ik mijn zonde toch eens gaan overdenken.
0: Of ik moet het op die chat.
1: Ik hoop dat het dan is.
0: Telefoneren, dat is ook een iemand anders zien telefoneren. Dan denk ik van, oké, maar ja, kun je anderen mee in gevaar brengen. Dat vind ik dan niet zo erg op zich.
1: Dat vind ik ook wel. Ik denk van, er zijn zoveel opties om het veilig te doen. Ik bedoel,
0: ja.
1: Je hebt ingebouwde car kits en dergelijke. En dat is tegenwoordig, vandaag de dag, is dat zo inbegrepen in auto's eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat je denkt van, nou, kom op jongens, dit kan toch wel even. Of even op de luidspreker.
0: Ja.
1: Dat even snel opnemen, luidspreker en wegleggen, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Maar openlijk zo met je hand aan het oor zitten.
0: Ja, dat wel. Dan denk ik van, hallo,
1: kom op jongens.
0: Het is 2026, haal even zo'n dingetje op. Die haal je bij de ACTON, zeg maar, voor heel weinig. Kun je hem al doen.
1: Ja.
0: Dus dan heb je gewoon een houdertje voor je.
1: Ja.
0: Oké, okay, goed. Nou, heb je ook een ergernis? Dan horen wij die graag op 0592331188. Het mag overal over gaan, toch?
1: Ja hoor.
0: Dat vinden we helemaal niet erg. Goed. Milo nu op Radio Rente. Dit is IO Technology.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Gone crazy, face it. She's so much more than you used to.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Hey, Raymond!
15: Je vermindert extra.

0: Zeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

mooie cover natuurlijk. In dit geval door David Bowie samen met Mick Jagger en Dancing in the Street. Nog een uurtje koffie en keuvel hier op deze woensdagochtend. En straks ben ik blij mee dat de vakantie voorbij is. Ja, voor hun uiteindelijk niet, maar ga ik weer met Ellen van het Drentse Archief in gesprek. En dat gaan we hebben over een fik.

0: Irma Franklin en dat met Peace of My Heart.
1: Wie keuvelt hier?
0: Welkom, vlieg jij wel eens met die grote blauwe vogels?
2: Ja, zeker weten.
0: Met de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Ja, we mogen wel zeggen de KLM
2: uiteindelijk. Ja, nee, daar vlieg ik absoluut mee. Ja. Twee maanden geleden? Nee, langer geleden alweer. Drie maanden geleden nog een keer.
0: Zeker weten, ja. Ja, ik mag over anderhalve week weer met de blauwe vogel mee.
2: Kijk aan.
0: En het wordt ook meteen een beetje een sneu moment. Triest, want dan krijg ik voor de laatste keer een broodje.

0: Oh ja, ze stoppen ermee, hè?
1: Het is altijd gratis. Een broodje en koffie. Stoet en koffie, daar hou ik wel van, uiteindelijk. Maar ze stoppen daarmee. Uiteindelijk, na zoveel jaar, volgens mij 13 jaar of zo totaal... zijn die broodjes daar geleverd. Maar ze gaan niet verder mee. Je moet nu gewoon je eten kopen, zeg maar.
0: Ja, maar dan hebben we het wel echt over de Europese vluchten, hè? Wanneer je met KLM naar, Amerika of Azië gaat.
1: Als je over de grub gaat,
0: dan krijg je gewoon, zit het er nog wel bij in, natuurlijk.
1: Nee, naar à la carte. Is dat dan nog gratis of niet?
0: Zeker.
1: Ja, hè?
0: Ja, zeker. Dan kun je gewoon je hand opsteken en dan komen ze een lekker drankje brengen.
1: Oh,
0: ja.
1: En ook eten?
0: Eten ook, maar dat is dan met zo'n hele lange vlucht is het een avondmaaltijd.
1: Ja.
0: En een ochtend, een ontbijtje.
1: Ontbijtje erbij.
0: Ja, zeker.
1: Met een mooi geposteerd eitje en dat soort dingen weer.
0: Oh, dat valt allemaal zwaar tegen. Dat valt allemaal zwaar tegen, hoor.
1: Ja,
0: je moet er geen hoge verwachting van hebben, dat niet. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met dat broodje kaas wat je kreeg. Want dat is een van de grootste teleurstellingen die ik afgelopen jaren moeten verwerken.
1: Ja.
0: Want ik vloog voor het eerst met KLM dan in Europa. Dat is wel eens verder weg gegaan.
1: Ja.
0: En toen kwamen ze met dat broodje aan.
1: Ja.
0: Je, lekker.
1: Mooi.
0: Weet je bent, we zitten net in de lucht. En een broodje erbij.
1: Ik heb wel zin in wat.
0: Precies, dat ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus ik kreeg zo'n mooi verpakkingtje. Maak ik open. Broodje eruit, klaar. En dan zet je die eerste hap. En dan denk je, oh, bijzonder smaakje. Joh. En dan zet je die tweede hap.
1: De teleurstellingen.
0: En die tweede hap die is nog smeriger. Want wat doen ze daar? Mm. Ze hebben dat broodje, plakje kaas erop.
1: Ja.
0: Maar ze gebruiken geen boter.
1: Het is een soort van sandwichpret of zo wat erop zit.
0: Dramatisch. Dramatisch. Het is zo smerig.
1: En vervolgens geloof ik, heb je ook dat je een half uur lang... dat het nog aan je verhemelte blijft kleven. En dat soort, het is gewoon niet lekker.
0: Het is helemaal niet lekker.
1: Nee.
0: En wat ik dan ook nog het erge vind... Hè, ben je dankbaar dat je wat krijgt, hè? In eerste instantie.
1: Ja.
0: En dan komen die stewardessen, die komen met die vuilnisbak langsrijden. Dat je je broodje met één hapje, dat ik die geef. Dat is ook nog een gevoel van schaamte, heb ik dan ook nog weer. Dat
1: ik een signaal afgeven van, er zijn volgens mij een aantal mensen die lusten hem niet. Moeten we wat anders gaan doen. Nou, ze gaan er dus ook mee stoppen nu.
0: Ze stoppen ermee.
1: Ze zijn inmiddels 100 miljoen sneetjes brood verder.
0: Ja, 100 miljoen.
1: Dat zijn veel.
0: Alsjeblieft. Heel veel. Ik vind het, als je kijkt naar de hoe lang de KLM bestaat, 13 jaar, dat is niet extreem lang.
1: Nee, maar met die broodjes erbij dan. Ik weet niet wat je ervoor had, maar geen idee. Nou, ik ben benieuwd wat ik dan de
0: volgende keer... Een van de weinige dingen waarvan ik zeg van... iets wat je erbij inkreeg, wat gratis, wat ons afgenomen wordt... dat ik denk van ja, prima, joh, het zou me zorg zijn.
1: Nou ja, maar je hebt natuurlijk ook altijd maatschappijen... daar vlieg ik liever ook niet mee, want dan gaan ze met krasloten rond.
0: Jazeker.
1: Dit is mijn grootste ergernis die ik heb als ik... ik ga niet meer dus met die maatschappij, ik zal geen namen noemen... maar dan ben je bezig en dan gaan ze met krasloten rond.
0: Ja, dat zijn wel de budgetmaatschappijen hebben we het dan echt over. Hè? Die Ierse jongen en die Engelsen.
1: Daarom. Ja.
0: Ja, daar word je ook niet heel vrolijk van.
1: De Fred Flintstoontjes.
0: Precies, ik moet hem zelf aanduwen.
1: Goed zo. Hey, nog even één ding, we hebben nog eventjes heel kort. Ik heb gisteren een overdosis gehad.
0: Alweer?
1: Ja.
0: Wat nou weer dan?
1: Ik heb een overdosis B&B vol liefde gehad. Ik was thuis en mijn vriendin die kwam langs. Ik heb lekker eten gekookt, we hebben een lekker stukje gewandeld. En vervolgens komt zij erachter dat ik Videoland heb. Yeah. Met de account van mijn dochter, dat wel. Mag ik niet hardop zeggen. En dat je daar dus een week vooruit kunt kijken.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: nou,
0: zeker.
1: Mag jij weten wat ik gisteravond gedaan heb?
0: Nou, ik denk een afleveringetje of 5 heb jij daardoor even verslonden gewoon.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, joh.
1: Ik heb bijna niet geslapen vannacht.
0: Ik kan het me voorstellen.
1: Ja, ik kan me voorstellen. En vanavond nog 2, hè?
0: Succes.
1: Ik ben echt aan de beurt. Nou, bedankt.

Shanna Spiro was dat. En Material Lover. Straks om 12:30 het nieuws uit de regio met Wilco. Eerst Brian Ferry. En dan in dit geval samen met zijn band Roxy Music. Dit is More Than This.

0: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where Classic meets Future.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit

0: voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Het is bijna 11:30. Wilco nu met het nieuws uit de regio.
2: Goedemorgen. Bij de moskee aan de Standhouderslaan in Assen is afgelopen nacht brand uitgebroken. De brandweer kwam met meerdere wagens om de brand te blussen. Het vuur was daarom ook snel geblust. Niemand raakte bij de brand gewond. Een woordvoerder laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. In een deel van Zuidoost-Drenthe is het neerslagtekort zo opgelopen dat het waterschap Vechtstromen een verbod op grondwateronttrekkingen instelt. Het verbod gaat morgen in en geldt specifiek rondom kwetsbare natuur. Waterschap Vechtstromen is het eerste waterschap in Drenthe die de grondwateronttrekkingsverbod instelt. De meeste andere waterschappen die hebben al wel andere maatregelen genomen tegen het neerslagtekort en de droogte. En in het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasteltenveld en het Nijenhemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een inwoner van het Groningse Wildervank. In de schuur zijn 10 gestolen fietsen gevonden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner, dat loopt nog. Er kwamen de afgelopen tijd veel meldingen binnen van fietsendiefstallen bij het Nijenhemelriek. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
1: Dankjewel, Milko. Als die neus dan met het weer.
3: De wind is om en die is naar het oosten gedraaid. Er wordt vandaag beduidend warmere lucht aangevoerd. Het warmt heel vlot op en vanmiddag is het een graad of 26 in de kop van de provincie en 28 tot 29 in het zuiden. De hoge bewolking lijkt in de avond de neiging te hebben om traag naar het oosten weg te trekken. We kunnen de zonsverduistering dus zien en het lijkt erop zelfs best goed.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: Acta en de Munnik en Ren Lenny Ren.
1: De koffie- en keuvelservice-dienst.
2: Vandaag met...
0: Ellen van het Drents Archief. Ellen, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen Wim.
0: De vakantie is voorbij.
3: Vakantie is erop.
0: Ja, we zijn er weer. En op zich ben ik niet blij voor jullie natuurlijk dat de vakantie voorbij is, maar voor ons en voor mij als presentator en als luisteraar wel. Dus welkom terug.
3: Nou, dankjewel. Leuk om te horen. Oh, ja, ik had er ook weer helemaal zin in om weer te beginnen. Dus zeker, dit is het hoogtepunt van mijn werkweek, Wim, dat weet je.
0: Dat weet ik, inderdaad. En we beginnen ook meteen met de ramp.
3: Ja, ik dacht, we kunnen luchtig beginnen. We kunnen ook direct even met de bottenbel erin. Ik heb wel een aanleiding. Het is deze week, morgen om precies te zijn, 103 jaar geleden dat Dwingelo werd opgeschrikt door een grote brand. En daar wilde ik het met je over hebben. De dorpsbrand van 1923. En nou, even een beetje uitleggen hoe de situatie op dat moment is in Dwingelo. Het is een warme, droge zomer. Waar kennen we dat van, zouden we zeggen. Dwingelo, een vredig dorpje in Drenthe. Rustig, prachtige bomen rondom de brink. Een schilderachtige brink. En mooie ouderwetse boerderijen en rietgedekte gebouwen die allemaal zo rond die brink gesitueerd zijn. Ja. Maar dan, aan het eind van de middag, 13 augustus 1923, rond 5 uur, dan komt er een eind aan die rust. In het stookhok naast de boerderij van de familie André aan de Heuvelenweg, midden in het dorp, gaat het mis. Vermoedelijk bij het bereiden van voer voor de varkens ontstaat eigenlijk een klein brandje. Maar wat klein begint, snel is er al geen houden meer aan. En het stookhok, nou ja, zo'n klein hokje naast de boerderij, we hebben het er al eens over gehad. Die wordt een prooi van vlammen en het vuur springt vrijwel direct over op de naastgelegen boerderij van de familie. En ja, omdat het al langere tijd droog is en dan in combinatie met die mooie rietgedekte daken. En het is half augustus, er ligt ook al heel wat oogst aan droog hooi en roggen. Stro, bomen zitten volop in het blad. Het is een dag waarop het hard waait. En ja, dat is gewoon een hele onfortuinlijke combinatie in Dwingelo. Er is gewoon ontzettend veel brandbaar materiaal. En het gaat dus ook ontzettend hard. Dat stookhok en die naastgelegen boerderij, die vatten snel vlam. Maar dan heb je ook al gauw dat het vuur overslaat. En daartegenover staat ook nog een brandweer in Dwingelo met op dat moment een beetje gebrekkige apparatuur. De brandklok wordt geluid. Alle troepen moeten zo snel mogelijk naar Dwingelo komen. En uit alle hoeken en gaten komen dan ook de handspuiten van de verschillende brandweerkorpsen uit de gemeente. Maar ze zien al snel, dit gaat echt niet de goede kant op. De brandklok wordt voor de tweede keer geluid. Zodat ook alle boeren en arbeiders die nog vol op het land zitten zich naar het dorp haasten. Maar hoe hard iedereen ook werkt, de waterstralen zijn niet krachtig genoeg. En het vuur slaat al snel over op huizen in de omgeving. Het pand van winkelier en baarscheerder Vlokstra die gaat al gauw in vlammen op. En ook die van Barend Mulder die gaat in vlammen op. Alles gaat zo snel. Binnen de kortste keer staan er echt talloze boerderijen in brand. En ja, door die harde wind vliegen de vonken echt alle kanten op. En het heeft maar echt een half uur nodig. Dan.

0: Dan staan er echt talloze woonhuizen in brand, boerderijen, het café-logement van Zantingen. En later ook de Joodse synagoge, die ook een rieten dak heeft, die gaat in vlammen op. Ze kunnen nog snel de wetsrollen redden uit de synagoge. Maar van de synagoge zelf en de andere panden die ik noemde, daar blijft echt niets van over.
1: Vrij dramatisch.
0: En dan... heel dramatisch, ja. En het gaat ook zo ontzettend snel. Ik weet niet of je de situatie een beetje in Dwingelo kent. Ja. Het is die heuvelenweg en dan ga je richting de Brink. En eigenlijk, het is nog maar een uur sinds die brand in dat stookhok begint. En dan wordt er geroepen, de toren van de Sint-Nicolaaskerk staat in brand.
1: De Siepelkerk, toch?
0: De Sint-Nicolaaskerk, de Siepelkerk, ja. Exact. En dat is echt wel, ik weet het niet helemaal zeker, maar het zal zo'n 80, 100 meter verder zijn dan waar die brand ongeveer begon. Dus kun je nagaan dat in een uur tijd die brand zich zo snel ontwikkelt. Dat er ook vonken in de kerk terechtkomen. Er zijn eerst alleen wat rookwolkjes te zien, maar al snel schieten ook daar de vlammen de lucht in. Mm. Want vonkjes die zijn terechtgekomen in van die droge kraaiennesten in de galmgaten. En vanuit daar verspreidt het vuur zich verder. En om 6 uur staat de klok in de toren al in lichte laaien. En niet lang daarna valt de toren echt met donderend geraas om. En die valt uiteraard boven op het schip van de kerk. En dan is ook de Sint-Nicolaaskerk helaas ter ziele.
1: Dat doet je een beetje denken aan een paar jaar geleden met die Notre-Dame, dat die toren ook omging. Wel, dat is zo'n moment dat je zit te kijken, wauw, wat gebeurt hier?
0: Ja, en wat ik wel bijzonder vind, is dat wij bij ons in onze collectie, ik had jou ook een aantal foto's gestuurd die je waarschijnlijk nu op televisie kunt laten zien, van de Stichting Dwingels Eigen. Allemaal foto's van na die brand. En er is één foto, een collega van mij kwam daarmee aan, in het Nationaal Archief. Er schijnt één fotograaf van het weekblad Elsevier te zijn geweest. En die heeft een foto van die brandende toren. Mm. En als je dat ziet, dat is echt dat beeld wat wij inderdaad kennen van toen de Notre Dame in brand stond. Ja, dat beeld, dat heeft die Siepelkerk ook natuurlijk. Zo'n iconisch beeld in Dwingelo en omstreken. Als je dat in brand ziet staan, dat moet een ongelooflijk naar gevoel hebben gegeven. Nou, uiteindelijk worden de brandweerkorpsen in de wijde omgeving worden gealarmeerd. En als uiteindelijk dan de grote stoombrandspuiten uit Assen en Meppel arriveren, lukt het om de brand te stoppen. Pas de dag daarna, rond het middaguur, zijn ook de Asserbrandweerlieden weer thuis. Die hebben nog uren staan nablussen. En wat ik wel bijzonder vind aan deze brand, hij heeft heel veel impact gehad, maar inwoners zijn dan ook erg opgelucht. Er zijn geen menselijke slachtoffers gevallen.
1: Wat een wonder.
0: Gelukkig stond ook het merendeel van het vee buiten. Er zijn een aantal varkens en wat kippen omgekomen in de brand. Ook heel verschrikkelijk natuurlijk. Maar wonderwel geen menselijke slachtoffers. En dat is toch wel echt voor zo'n grote brand, die zo'n impact heeft gehad op zo'n klein dorp. Dat is toch ook wel echt uitzonderlijk te noemen.
1: En dan moet de spul weer opnieuw worden opgebouwd.
0: Ja, want Dwingelo zoals we dat nu kennen is natuurlijk wel dat centrum wat weer er zo mooi en idyllisch bij ligt. Ja, die herbouw die gaat ook al snel van start. En al in hetzelfde jaar verrijzen op de hoek van de Brink en de Heuvelenweg al 2 nieuwe boerderijen. De winkelier en baardscheer de Vlokstra krijgt al een nieuw pand. Het café-logement van Zantingen wordt ook alweer herbouwd. En er zijn ook plannen voor een nieuwe smederij die in instantie vlammen opging. Het enige pand dat eigenlijk niet herbouwd wordt is de synagoge. Want de Joodse gemeenschap in Dwingelo is dan al te klein voor een eigen gebedshuis. En dan besluiten ze, het heeft eigenlijk geen zin om die Joodse synagoge opnieuw te bouwen. Ja, en die Sint-Nicolaaskerk, die Siepelkerk, die vraagt de meeste tijd. En waarschijnlijk ook het meeste geld. Ja. Want er staan nog maar een paar muurdelen overeind. En er wordt nog wat her en der wat teruggevonden. Een koperen kaarsenkroon wordt teruggevonden. Maar de preekstoel, de kerkbank, het orgel, alles is verder verdwenen. Ja. En de toren is eigendom van de gemeente. En de rest van het pand valt onder het kerkbestuur.

0: infrastructuur. Maar ze trekken wel echt samen op om die herbouw zo snel mogelijk in gang te zetten. En daarvoor wordt er een grote inzamelingsactie op touw gezet. En dat levert zo'n 11.000 gulden op. Echt wel veel geld in die tijd. Het is helaas nog niet genoeg voor de geschatte ruim 40.000 gulden die de herbouw moet gaan kosten. Maar dan kan er wel gebouwd worden. En wat wel grappig is, is dat zelfs koningin Wilhelmina, die gehoord heeft van de brand, die doet een bescheiden bijdrage van waarschijnlijk zo'n 100 gulden.
1: Oké, nou netjes. Ja, voor die tijd natuurlijk een hoop geld.
0: Toch wel. Voor die tijd zeker een hoop geld. En zij heeft dus ook erg begaan mensen in Dwingelo.
1: Ja.
0: Dus zij doet een duit in het zakje.
1: Mooi.
0: En in september komt er, september 1923, pronkt er alweer een nieuwe siepel in de lucht. En er komen nieuwe klokken die deels gegoten zijn uit de twee middeleeuwse exemplaren die bij de brand zwaar beschadigd raakten. En al met al een jaar later staat de siepelkerk weer vier overeind. En,
1: mooi.
0: Ja, het is een dag die Dwingelo niet zal vergeten.
1: Nee. Dus,
0: een paar jaar geleden ook een mooie, rond het 100 jaar, dat het 100 jaar geleden is dat de brand was, ook een mooie documentaire verschenen. Die ook de DAV geschiedenisprijs heeft gewonnen. Dus het houdt Dwingelo nog altijd bezig.
1: Ja.
0: Het heeft heel veel indruk gemaakt op het dorp.
1: En toch in het 103 jaar geleden, als je dat tegenwoordig dan ziet, dan gaat het allemaal heel anders. Want dan drukt de centralist op een knopje en ze komen wel. Maar
0: toen moesten we nog hebben van naberschap en veel handspuitwerk. En
1: Hey, mooi. Ellen, dankjewel voor de mooie aftrap na de zomervakantie. En we spreken elkaar volgens mij volgende week weer, hè?
0: Ja, volgende week ben ik er weer.
1: Doen we dat.

0: van de Four Tops hier op Radio Rinsen met Going Loco in Acapulco. We kijken even naar de klok. Het loopt zo mooi tegen 12 uur. Milko zit erop voor mij voor vanochtend.
1: Het is weer snel gegaan, Wim.
0: Jij blijft nog eventjes zitten?
1: Ja, ik ga hem ook nog even ondersteunen.
0: Oké, goed zo.
1: En dan gaan we eens kijken of we daar een mooie show van kunnen maken.
0: Dat denk ik wel.
1: Jawel.
0: En dan vervolgens ook nog tussen

0: 3-6 nog René Steenbergen hier op Radio Drenthe.
1: Hou niet op! 60's
0: en 70's, dus blijf lekker luisteren. En als je denkt van, nou, ik heb echt de onbedwingbare behoefte, morgenochtend om 9 uur zit ik hier weer voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Fijne dag nog, hoi!

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar Wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
5: en wereldwijd

0: via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofiele en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Thuis.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Grootste hit voor Chic was dit. Le Freak, een hele goede middag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Nou, wat leuk dat je bent blijven zitten, Milko.
3: Nou, met heel veel plezier, Anouk.
0: Leuk, man.
3: Jij hoor.
0: Hey, een bijzondere dag vandaag natuurlijk, hè?
3: Ja, je kan er niet omheen, hè? Die grote zonsverduistering natuurlijk vanavond. Ben je al een beetje aan het aftellen?
0: Nou, ik geloof dat we al wel 2 weken ermee bezig zijn.
3: Ja, en 2 weken de tijd hebben gehad om eclipsbrillen te halen. Maar dat is ook een dingetje, hè?
0: Die nergens meer te krijgen zijn.
3: Nee, maar dat moet allemaal vandaag even gebeuren,
0: ja,
3: natuurlijk.
0: Ja, op de voorreep. Maar waar dan? Maar we komen erop terug. Over die hele zonsverduistering komen we vanmiddag op terug. En ook over die brillen. En ook over hoe dat mooi te fotograferen.
3: Oh, leuk.
0: Zonder schade ook aan je ogen en alles en weet ik veel. Nou, in ieder geval... Nee, we kunnen er niet omheen en we gaan er ook zeker aandacht aan besteden nog vanmiddag. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, jij richt je natuurlijk op het nieuws.
3: Zeker.
0: En praat ons bij ieder uur rond half, dus zometeen om 12:30 ook. Weerman Hans Nienhuis, die praat ik dan ook even na 12:30. We gaan het hebben over het lerarentekort bij ons in de provincie. We gaan het hebben over een bijzondere flitspaal in Hollandse Veld. En heel veel lekkere muziek draaien. En natuurlijk tientje of tombola, hè?
3: Ja, dat klinkt goed.
0: Wat zijn de prijzen die er vanochtend uit zijn gegaan?
3: Vanochtend hebben we een Bartje sleutelhanger weg mogen geven. En die tweede prijs was een RTV Drenthe pet.
0: Oké. Ja, daar zit nog heel veel RTV Drenthe spul in, goodies in. Maar
3: er zitten
0: ook nog andere prijzen in.
3: Ik zie het, die haspel, hè? Die tuinslang haspel zie ik staan. Ook wel een gewild object, volgens mij.
0: Ja, en ik roep dus steeds die dinerbonnen. Dat vind ik dan zo leuk om te winnen.
3: Zit die er nog in?
0: Ja, zit er nog in. Ja, maak je ook nog kans op. Nou goed, we spelen het tegen, omdat het zijn 10 over 2.
3: Zoiets, zo ongeveer.
0: Dan gaan we weer tientje of tombola spelen. Deze hele zomer mooie prijzen te winnen bij Radio Drenthe. De laatste week alweer, tot en met zaterdag.
3: Ga snel!
0: Ja. Heel veel lekkere muziek natuurlijk ook op Radio Drenthe. Dit zijn de Mouflons met een ode aan onze prachtige...

0: zo heet hij ook, hè? Het Over Heels van ABBA op Radio Drenthe. Ja, we gaan het hebben over een flitspaal bij ons in de provincie die de gemoederen nogal bezighoudt. In Hollandse Veld staat hij. Afgelopen donderdag is hij daar neergezet. Een mobiele flitspaal aan de Rijkshoogtendijk. En een paar dagen later is hij, ja, door een explosie, is hij vernield in ieder geval. Het was meteen duidelijk dat iemand er niet mee eens was dat die paal er stond. En Bertus ten Kaat woont in Hollandse Veld en die vond daar wel wat van die vernielingen. En die schreef daar een stuk over op zijn Facebookpagina. En dat stuk gaat nu gewoon viraal. Bijna 300.000 keer is dat bericht al gelezen. En meer dan 1000 reacties en 10 keer gedeeld. En ik heb Bertus nu aan de lijn. Goedemiddag, Bertus.
1: Goedemiddag.
0: Man, had je dat gedacht toen je dat bericht plaatste?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
1: Ik had wel verwacht dat er wel reacties zouden komen. Want ik schrijf een meer stukjes met de bedoeling om wat reacties uit te lokken en zo. Hè?
0: Ja.
1: Maar dit is echt, dit overtreft, ik geloof dat het bericht 3.500 keer zo vaak is gezien dan mijn normale berichten.
0: Ja, moet je nagaan. Wat is er met die paal gebeurd trouwens? Hij is ontploft, wat hebben ze ermee gedaan?
1: Ja, voor zover bekend is hij geëxplodeerd. Dus, en dat is waarschijnlijk gewoon moedwillig gedaan.
0: Ja. Tienduizenden euro schade las ik. En jij dacht, ja hallo, dat kan echt niet.
1: Nou, het is natuurlijk heel dubbel, hè. Kijk, een deel van de mensheid denkt en roept, en dat is wel iets waar de overheid zich ook druk over moet maken, denk ik, dat die flitspalen er alleen maar worden neergezet om geld binnen te harken. Ja, als je het van de verkeerde kant af bekijkt, dan is dat ook zo. Want als je daar te hard rijdt, krijg je een bon. Maar je kan er zelf dus alles aan doen om te voorkomen dat die overheid dat geld binnenharkt, door je gewoon aan de regels te houden. En ja, dat doen blijkbaar heel veel mensen niet. En ze worden dus boos dat ze geflitst worden, terwijl ze gewoon op heterdaad worden betrapt. En dat is, ja, zo hoort het.
0: Ja, jij schreef in je stuk op Facebook echt dat het een laffe daad was, hè? Deze vernielingen. Stoeldoenerij en gedaan door iemand met een lagere IQ dan het diepste grondwater in onze regio. En je was nogal fel ook, hè? Waarom wilde je dit allemaal uiten online?
1: Nou, kijk, ik heb ooit zelf een behoorlijk ongeluk gehad, waarin we met 4 gezinsleden ternauwernood aan de dood zijn ontsnapt. Doordat iemand met een rotsnelheid van 200 km per uur bijna achterop ons klapte. Niet uitkijken, zich niet aan de snelheid houden en mensen eraan wagen. Dat is een persoonlijke ervaring. Maar je weet en je ziet om je heen dat er ongelooflijk hard wordt geraced. En vaak zo onbenullig. Ik maak het bijna dagelijks mee. Ze halen je in de bocht en 5 seconden later staan ze naast je voor de stoplicht. Mm-hmm. Ja, het risico van dat geraced is ontzettend groot. En mensen beseffen dat blijkbaar niet. Mm-hmm. En ja, daar.

0: Daar werd ik behoorlijk pissig om. Er komt maar bij natuurlijk dat het gewoon een vernietiging is van een zeer kostbaar apparaat. Mm-hmm. En ja, als mensen, ik heb het de afgelopen dagen vaak gezegd en ook geschreven van die beveiligingscamera's, rood lichtcamera's, dat zijn toch geen dieven, dat zijn dingen om mensen van te doordringen van doe het maar niet wat je probeert, want je wordt in de gaten gehouden. Nou, ik kan me voorstellen, als je iets verkeerds doet, dan wil je dat liever niet laten zien. Maar de functie van die camera's is dat je, als je iets verkeerds doet, daar een boete voor krijgt. Ja. En terecht.
1: Ja. En Jan, vrij duidelijk stuk, zeg ik dan maar, heeft heel veel reacties opgeleverd. Wat zijn die reacties?
0: Nou, over het algemeen denk ik dat ze redelijk positief zijn. Kijk, je houdt natuurlijk een categorie mensen die ordinair schelden. Gisteravond werd ik nog door iemand uitgemaakt voor een publiciteitsgeile, seniele, oude lul. Kijk, dat soort dingen komen ook voorbij.
1: Wat doe je daarmee? Komt dat binnen?
0: Nee, dat leg ik naast me neer. Dat is zo puberaal. Ik bedoel, dat soort reacties.
1: Daar reageer je ook niet op?
0: Nou, ik heb deze toevallig gewoon privé een berichtje teruggestuurd met de opmerking van, moet dat nou op deze manier? Je kan ook normaal.
1: Mm-hmm. Ja, het gaat nog steeds maar door. Hè? Zoiets neerzettend levert reacties op. Maar eigenlijk wilde jij nog even iets zeggen tegen die anti-flitspalers. Hè? Jij noemt ze een beetje die graaipalers actiegroep. Wat zou je daartegen willen zeggen?
0: Nou ja, degene die denkt van die palen die staan er alleen maar voor de graai, hè, om voor de overheid om geld binnen te harken, ja, dat doen ze uiteindelijk zelf. Dus de beste manier om te voorkomen dat die overheid daar gaat graaien is, zorg dat het niet kan. En dat is heel simpel door je aan de snelheid te houden. Dus ik zou als actie willen opstarten bij deze. En dan krijg ik dus heel veel mensen mee. Geef de flitspalen nakijken. Geef ze geen voer.
1: Ja, precies. En dan snijdt het mes gewoon aan twee kanten. Hè?
0: De buurt wordt veiliger. Want dat was ook nog een opmerking die ik gisteren kreeg. Van, ja, in appgroepen wordt al van tevoren geroepen dat er controle is. Nou, dat is toch prima. Dan houden mensen zich daardoor dus aan de snelheid. Dus werken ze ook nog preventief.
1: Ja, hij staat er trouwens nog. Die paal, doet hij het ook?
0: Nee, die ligt aan barrels, dus de paal staat er nog. En ik denk dat er ook wel een nieuwe komt. En wat mij betreft zetten ze er nog veel meer neer op plaatsen waar echt daadwerkelijk te hard wordt gereden. En dat is niet alleen aan de Rietschoogtendijk, je ziet het en hoort het overal. En kijk, er is best iets voor te zeggen van de boetes die zijn te hoog. Je krijgt ook reacties van mensen die zeggen, ik reed maar 2 kilometer te hard. Maar dat is niet zo. Je rijdt altijd minimaal 5 of 6 kilometer te hard. Dan wordt het nog gecorrigeerd. Ik heb er zelfs onlangs nog een bol gehaald. Heb ik ook bij dat stuk gezet. Omdat ik op een weg reed waarvan ik dacht dat het 70 was. Mocht maar 60, reed 69. Dus precies binnen de grens van 70. Mm-hmm. Maar dat is wel mijn eigen schuld, want ik heb niet opgelet. Mm-hmm. En het maakt je dus, als je zo'n print thuis krijgt, niet alleen armer, maar ook iets bewuster van, oei, ik moet dus de volgende keer beter uitkijken. En daar is mijn bericht ook op gericht van, jongens, bewustwording. En ik zou zeggen, overheid, pak het op, maak van de flitspaal, geef hem het nakijken en zorg dat hij geen voer krijgt. En dat geldt voor de mensen die denken dat die er alleen maar staat om geld binnen te harken.
1: Je hebt wel wat teweeggebracht, Bertus.
0: Ja, blijkbaar heb ik een open zenuw geraakt.
1: Als mensen het hele verhaal willen lezen, want ik noemde de app af en toe een hap-snap stukje uit. Je hebt op de Facebookpagina het verhaal wel staan, Bertus ten Kaat. Hey, dankjewel dat je dit ook even op radio wilde vertellen. En rustig aan, hè?
0: Ja hoor, ik ga altijd, ik hou me altijd aan de snelheid.
1: Doei doei!

0: Marktkaufen Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkaufen Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidl-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leasejeans.nl.
3: Half 1 geweest, het laatste nieuws uit Drenthe. Wilco Scheper.
4: Goedemiddag. Bij de moskee aan de Stadhouderslaan in Assen is afgelopen nacht brand uitgebroken. De brandweer die kwam met meerdere wagens om de brand te blussen. En het vuur was daarom ook snel geblust. Niemand raakte bij de brand gewond. Een woordvoerder laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld en het Nijhemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een inwoner van het Groningse Wildervank. In de schuur zijn 10 gestolen fietsen gevonden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner, dat loopt nog. Er kwamen de afgelopen tijd veel meldingen binnen van fietsdiefstallen bij het Nijhemelriek. En Katja Stam met Klein Dijk en Raisa Schoon zijn uitstekend begonnen aan het EK beachvolleybal in Polen. Het Nederlandse duo won de eerste poolwedstrijd overtuigend met 21-15 en 21-7. Stam en Schoon die gelden als een van de favorieten voor de Europese titel. Vorig weekend wonnen ze nog het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro zonder 1 set te verliezen. Morgen dan spelen ze hun tweede poolwedstrijd tegen een duo uit Litouwen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
3: Wilco, dankjewel. Nou, Hans Nienhuis, brand maar los. Goedemiddag.
5: Oei, Anouk Middel, als iemand je achternaam erbij noemt, dan zwaait er wat. Ja, zoals meestal vroeger ook.
3: Ja, inderdaad. Oh jee, daar moet je oppassen. Nee, Hans, vertel, praat ons bij. Wat kunnen we allemaal verwachten? En nou, vooral ook, wat wordt het vanavond, hè?
5: Nou, wat we nu kunnen verwachten op dit ogenblik deze middag is een prachtig mooie zomerdag met slechts een vliesje hoge bewolking en een zwakke oostelijke wind. Het wordt in de kop van de provincie zometeen een graad of 26. En het zuiden bereikt ruim 28 graden. Dus eigenlijk is er vandaag deze middag helemaal niets aan de hand. Niet te heet, niet te koel, gewoon prima augustusdag. Maar ja, daar komen we natuurlijk niet voor vandaag, want de ogen zijn gericht op wat er vanavond gebeurt.
3: Ja.
5: Nou, die zonsverduistering, die komt er echt wel. De astronomie is wat dat betreft heel voorspelbaar. Veel voorspelbaarder dan het weer. En het weer zelf, ja, eigenlijk is het mooi goed weer met een vliesje hoge bewolking. Die trekt vanavond weg in oostelijke richting. Maar of die helemaal verdwenen zal zijn, dat waag ik te betwijfelen. Dus ik denk dat het zicht op de zon vrij ongehinderd gaat worden. Maar of die helemaal scherp is, oei, dat hangt erom. Maar je gaat hem zeker wel zien. En de effecten ga je er ook echt wel van zien. Dus het gaat lukken, laat ik het maar zo uitdrukken.
3: Oké, en de effecten zijn?
5: Nou, het wordt een stukje donkerder uiteindelijk. Of het ook wat koeler wordt, ja, dat gaan we dan wel uit de metingen halen. Maar omdat de zon al zo laag staat in de vooravond, er staat maar een graad of 10 tot 15 boven de horizon op het moment dat het hoogtepunt van de verduistering is. Ja, dan is de temperatuureffecten wat minder spectaculair dan overdag. Maar dat het even wat donkerder wordt, daarna toch net weer even wat lichter, en dan verdwijnt hij achter de horizon, dat kun je waarschijnlijk wel zien. Maar ja, goed, het is zo laat op de dag, dus het is wel beperkt. Mm-hmm. Het zicht op de zon zelf, dat door je eclipsebril of door een goede laskap, dat zal waarschijnlijk mooier zijn.
3: Mm-hmm.
5: Uiteindelijk gaat de zon dus onder, half verduisterd, of nog net een klein stukje verduisterd, en dan verdwijnt hij achter de horizon. En dan hebben we vannacht nog wat anders op het programma staan. Als je het opbrengt om vannacht wakker te blijven, heb je ook de Perseïde nog, vallende sterrenregen. En aangezien het redelijk mooi helder is, en het koelt vannacht ook niet zo af als afgelopen nacht, dus vannacht een graad of 10 tot binnen de dorpen en steden misschien nog net 12. Eigenlijk gaat dat ook lukken. Dus tuinstoelen.

0: achterover. En dan kun je ook nog wel eens wat vallende sterren gaan spotten. Wat dat betreft de komende 24 uur zeker wel wat te beleven. De dag van morgen wordt een stuk heter. Dan wordt het 32, 33 graden, knalzonnig. En dan krijg je nog een herkansing voor die vallende sterrenregens. Want die is ook morgen nacht is het nog aanwezig. En dan is het helemaal helder. Er is er zelfs geen hoge bewolking aanwezig. En zodra nergens een bosbrand wordt aangestoken ten oosten van ons, of dat er niks misgaat, nou, dan gaat die vallende sterrenregen ook morgen nacht nog gewoon door. Dus je hebt twee kansen. Daarna zien we op vrijdag de heetste dag van de week. 34 tot 35 graden nu in de verwachtingen. Ondertussen draait wel de wind naar het zuiden. En het hoge drukgebied dat gaat er tussenuit knijpen richting Oost-Europa. Richting het weekend staat ons een weersomslag te wachten. En het wordt nog even spannend of daarbij ook wat neerslag gaat vallen. Het is eerder voorgekomen, dan zagen we neerslag aankomen in de weersverwachtingen, maar dan verschrompelde dat langzamerhand in de modellen. Ik hou dus een slag om de arm, maar we krijgen wel noordelijke winden en de temperatuur op zaterdag en zondag doet een forse stap terug. Zaterdag nog een graad of 26... Zondag een graad of 22 tot 23. Beide dagen noordenwind, mix van zon en bewolking. En dus misschien eindelijk eens wat regen. Maar eigenlijk moet het nog een dag verder ontwikkelen in de weermodellen voordat ik ook echt een regenwolkje in de verwachting durf te zetten, om maar zo te zeggen.
1: Mm-hmm. Ja, dat is nog even afwachten. Hey, maar blijf jij op vannacht?
0: Ik denk niet de hele nacht, want ik heb morgen ook weer dienst. En we zullen eens even kijken als het een keer goed donker is of ik er een half uur of een uurtje voor ga zitten. Maar niet de hele nacht, nee.
1: Okay.
0: Jij dan?
1: Hey Hans, dankjewel. Ja, ik ben daar in het verleden wel voor wakker gebleven. Dus ik twijfel nog een beetje. Ik ben morgen wel vrij. Dus het is wel iets moois om naar uit te kijken natuurlijk.
0: Oeh, dan wordt het heel verleidelijk.
1: Ja, precies. Hans, dank je. Mooie dag nog.
0: Hetzelfde.
1: Doei. Ja, en hoe leg je dat dan ook mooi vast? Dat lukt mij namelijk nooit, om daar mooie foto's van te maken. Nou, misschien als ik straks goed luister naar Ellie en naar Hans, andere Hans, dan gaat het wel lukken. Ik ga zo meteen contact zoeken met Ellie. Ze is op Chuck en ze heeft een afspraak bij een natuurfotograaf.
2: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Anouk in de middag met...

0: bij Radio Drenthe.
1: Vriendje op tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen. Die

0: de zomer. Dat is ook soort muziek.
1: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
0: Zandloopster, Robert van Hemert.
2: Op Chuck.
3: Met Ellie Smit.
0: El, waar ben je? Goedemiddag.
4: Goedemiddag.

0: Ja, wat een plekje, hè, Anouk. Och, dit is, ja, fantastische plek. Net even Boetensleen, tussen Sleen en Noordsleen. De Grunnige Weg is het. En dat is een plekje waarvan je, ja, ik denk vanavond wel meer mensen bent. Want je hebt hier prachtig uitzicht. Vrij uitzicht, Hans Buls. Goedemiddag.
1: Ja, goeiedag.
0: Ja, we hebben wel vaker een gesprek, Beerwest. Want jij bent natuurfotograaf. En ja, soms dan vinden wij toch echt dat we wat tips nodig hebben. Nou, vanavond is natuurlijk, ik denk dat dit een van de dagen is waarop de meeste mensen fotograferen gehad. Maar jij hebt natuurlijk heel professionele spullen allemaal. Met een speciale lens en dat soort dingen. Want het is niet zonder gevaar, hè? Het zonsverduistering fotograferen.
1: Nee, dat klopt. Je moet vergelijken als je zonder filter fotografeert, met telefoon of met een camera. Wat we vroeger deden, dat je met een blaadje, met een vergrootglasje. En dat gaat branden.
0: Ja, dat braande behoorlijk, ja.
1: Ja, nou, dan stelt het wat een lens doet op een sensor. En daarom adviseren ze altijd, doe er een filter voor. Dit is toevallig een ND100.000. Die zetten ze ook op een, speciaal voor surfografie is dat.
0: Ja.
1: En dat is echt wel nodig.
0: Kun je er hem af aan? Kun je er hem laten zien?
1: Ja, ik heb hem laten zien.
0: Nou, Hans, die prutst wat en die wrikt een beetje. En is, ja, wat is dit van gemaakt, Hans?
1: Gewoon van twee stukken op elkaar gemaakt hold.
0: Triplex-achtig iets.
1: Ja. Ja. En ik heb een gat in mijn mouw van de filter. En doortussen zit een folie.
0: Het is net een underzetterie. Ja. Met dan een filter erin. En dat is heel dat filtert alles.
1: Ja, dat is speciaal voor de fotografie van de zon.
0: Zelf gemaakt dus.
1: Ja. Heel veel mensen maken ze zelf ook van het karton. En ze bedenken van alles.
0: Maar ze binnen niet in de handel?
1: Nee, ja, ze zijn ook wel in de handel. Maar daar betaal je de hoofdprijs voor. En voor de ene keer in de 80 jaar. Nou, daar ga je om mijn hand wel in maken, hoor. Ja,
0: precies. En ben je handig bent, dan lukt dat wel. Ja. Waar kijk jij nou vanavond naar?
1: Nou, de sensorverduistering.
0: Nee, toch?
1: Ja. Dat is op het moment een hype. En ik heb mijn plek al uitgezocht.
0: Dat is niet hier, hè?
1: Nee, dat is een andere plekje. Het is meer een lage bebossing. Het is hier misschien ook wat te zien, hoor. Maar ik wil toch een stillere plek hebben. Waar ik last van mensen heb. En En ik zit al voor zo'n muur te fotograferen.
0: Want je maakt een heleboel foto's?
1: Ja, ik maak heel veel foto's en maak een compilatie van dat. Dat je de hele verduistering ziet.
0: En hoe laat is het hoogtepunt?
1: 11:08.
0: Oké, en dat is goed te zien, ook voor mensen thuis?
1: Ja, maar je moet wel buiten de steen of buiten het dorp staan, op vlakte. Maar nee, bovenop, dat zie je dat niet.
0: Kan dat?
1: Omdat de hoogtepunt is te laag. Dat is te laag. Die zit op 9% hoogte van de horizon.
0: Ja, dan wordt voor een heleboel mensen wat moeilijk. Dus je moet echt alleen maar vrij plekje zien.
1: Ja, goed om te zien, dan moet je dat doen, ja.
0: Kan ik nou ook foto's maken met mijn iPhone, als ik dat zo wil?
1: Ja, hetzelfde verhaal. Ze adviseren eigenlijk van niets.
0: Ook niet als je een enkele foto maakt?
1: Ja, het zal kunnen. Maar je zit al met dat licht. En je kunt ook proberen met zo'n brilletje voor.
0: Als je die al bemachtigd hebt.
1: Was gewoon al te koop voor €70.
0: Ja, nou, dat zie je net. Dat is wel helemaal belachelijk voor een ding van €3, hè?
1: Er wordt misbruik van gemaakt. Ja. Omdat er net als met de kring.
0: Nee.
1: Maar dat kun je een verrond van Lensie. Maar ik denk dat één foto dat je kunt maken, dat zal wel lukken nog.
0: Wanneer is vanavond voor jou geslaagd? Want jij, laten we eerlijk weten, jij gaat eerst de zonsverduistering fotograferen. En daarna, dan sta je om 11:00, 12:00 nog weer op. En dan ga je ook de sterrenrekening nog doen.
1: Ik sta niet op, ik ben nog wakker. Maar dan ga ik alweer deur voor de van de sterren. Dat doe ik ook elk jaar.
0: En zoek je dan nog weer een andere plek?
1: Ja, dan zoek ik een andere plek op. En dan doe ik, dat duurt tot 4:00. Vannacht.
0: Hol je dat vol?
1: Ja, dat hol ik wel vol. En dan moet ik een foto nog klaarmaken. Maar die moet ook nog weer naar de neuscenter natuurlijk.
0: Ja, want Hans, wij zien jou natuurlijk bij onszelf. Vaak foto's van jou bij ons op een televisieuitzending. Maar wij bent lang niet de enige. Want ik zie ze bij de RTL, bij SBS, bij overal de verschijning komen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is toch mooi?
1: Ja, je moet nog gelukkig met de Houston worden.
0: Ja, dus heel vaak zet je zelf op je social media ook in weer een fotootje daar ergens weer. Dat ze weer gezien hebt.
1: Ja, dat doe ik elke keer. Ja. En, maar er komen natuurlijk honderden foto's, of duizenden foto's binnen. Ja, dan moet je nog gelukkig aan de keuze worden.
0: Ja.
1: Ja, maar de ene maakt een mooie.

0: voor een ander.
1: Dat is ook absoluut waar. En ik denk dat dat vanavond ook zo is. Ik denk dat de Nijsenders overspoeld wordt met mooie foto's. Heel veel plezier, geniet ervan. Want de volgende zonsverduistering, dat duurt weer in.
0: Ja, 2081.
1: Ga ik niet met, maar...
0: Ik ook niet.
1: Ik denk dat dat ook maar beter is. Anouk, ik zou zeggen, geniet ervan. Ik weet niet of jij zo'n mooie toestel hebt, maar ik denk dat ik maar denk met de foto's die andere mensen
2: maken. Nee, ik ga later inhalen en dan ga ik de volgende wel meemaken. El, dankjewel! Ja.

0: Filipinos van Douwe Bob onder andere. Het is bijna 1 uur. Ja, na 1 is de hulplijn natuurlijk weer geopend. Is het Gitty gelukt? Gitty belde gisteren in de hulplijn en ze zocht een buddy.
1: Hi, hi. We're your weather girls.

0: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat

0: dat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: NL.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Hey, Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Hij is onderweg.
17: Wie?
18: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
17: Top. Koffietje, ik trakteer.
18: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Police. Every little thing she does is magic.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Even na enen, de hulplijn van RTV Drenthe, kan je altijd inschakelen. En zo belde Gitty gisteren, Gitty Welling uit Emmen. En ik mocht Gitty zeggen, ondanks dat ze 85 is. En dat heb je gemist, hè, Milko? Jij was er gisteren niet.
3: Nee, ik was gisteren een dagje vrij, inderdaad. Maar vertel, Gitty uit Emmen, wat is er gebeurd?
0: Nou, Gitty die belde en Gitty woont, ik doe dit uit mijn hoofd hoor, in de Schans in Emmen. Gitty kon niet zo goed zien en was rolstoel afhankelijk. En zat eigenlijk al heel lang thuis en die kwam er niet uit. En ze dacht, weet je, ik bel gewoon naar Radio Drenthe. Misschien luistert er iemand in de omgeving van Emmen die het leuk vindt om met mij een keertje naar het centrum te wandelen. Of een klein blokje om bij de Schans of wat dan ook. Nou, dus deed ze een oproepje. En binnen mum van tijd was daar iemand, ik zal nog geen namen noemen, die reageerde. En als het goed is hebben die twee nu contact gehad. En is het helemaal goed gekomen.
3: Dat meen je niet.
0: Dat is toch mooi?
3: Dat is toch super?
0: Dat is fantastisch, vind ik.
3: Dit
0: dat.
3: Is de hulplijn in optima forma zit gewoon. Ja. Dit is hoe het bedoeld is natuurlijk. Ja.
0: Die komt langs voor een gezellige kwebbel, voor een spelletje en voor een blokje om, zeg maar.
3: Dat is super. Misschien is ze wel een vriendin of een vriend, ik weet niet wie het is, maar misschien heeft ze dat er ook wel bij gekregen. Maar er is zoveel waard dit.
0: Ja, dus schroom niet, schakel de hulplijn van RTV.

TV Drenthe in als je een oproepje wilt doen. Dat kan altijd door een mailtje te sturen naar hulplijn@rtvdrenthe.nl. Maar je kan ook appen en bellen en dat is dan weer hetzelfde telefoonnummer. 0592-33-1188. Dus 0592-33-1188 voor de hulplijn.

0: I Cold Train. Go like Elijah.
1: De slingerplaat.
0: Oké, hou je vast. We hebben een onderwerp voor de slingerplaat. Ja, jij grijnst al.
2: Ja, zeker.
0: Ja, die heeft te maken met vanavond. Want wij zeiden tegen elkaar, eigenlijk kunnen we daar niet omheen. Die zonsverduistering, hè?
2: Nee, daar moeten we echt wat mee doen. Dat kan niet anders. Maar dat is best lastig. Want dingen die met de zonsverduistering te maken hebben... Daar hebben we eigenlijk in het verleden van de slingerplaat best veel mee gedaan.
0: Ach joh, we slingeren al zo lang dat we tegen elkaar zeiden... ja, wat moeten we doen? Liedjes over donker, over de
2: gedaan.
0: Zon, over
2: hebben
0: de maan...
2: hebben we al gedaan.
0: Over de sterren,
2: hebben
0: over...
2: gedaan.
0: Ja, geen idee. Maar toen hadden we het in één keer over die brillen.
2: Ja, die eclipsbrillen, hè? Want dat is dan wel een dingetje. Die heb je gewoon nodig om vanavond naar die zonsverduistering te kunnen kijken.
0: Ja.
2: Anders gaat het fout aflopen. Dan heb je een oogbeschadiging. Dat moeten we niet hebben, dus gebruik ze echt. Maar, die eclipsbrillen. Ik heb ze niet thuis liggen.
0: Nee.
2: Jij wel?
0: Ja, er is echt een run op die brillen. Echt overal uitverkocht. En ze zeggen steeds... nee, je mag alleen maar met zo'n bril op de neus kijken... vanavond naar die zonsverduistering.
2: Precies.
0: Maar heel eerlijk, ja, jij zei het al... Ik ken niemand in mijn omgeving die een echte eclipsbril heeft.
2: Nee, ik ook niet. Want bij mij in de familie-app ging het ook al gisteravond van... wie heeft er eclipsbrillen?
0: Ja,
2: ja, nee, niemand.
0: Nee.
2: Oh, misschien die even vragen, want die werkt daar en daar.
0: Ja.
2: Nee, is al uitverkocht. Nou,
0: ja.
2: Noem maar op. Dus onderaan de streep ken ik ook helemaal niemand in mijn omgeving... die een eclipsbril heeft.
0: Ik ook niet.
2: Nee.
0: Maar toen dachten wij, we hebben hier wel een thema te pakken voor de slingerplaat.
2: Volgt u nog,
0: ja.
2: Deze kronkels.
0: Nou, wat we dachten, als we nou op zoek gaan naar liedjes die niemand kent. Die alleen maar jij kent.
2: Aangezien wij ook niemand kennen die zo'n eclipsbril heeft.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. En toen dachten we, nou, jij bent bijvoorbeeld een groot Michael Jackson fan.
2: Ja.
0: Jij kent vast wel een liedje die ik niet ken.
2: Precies, daar kwam ik mee inderdaad. En ik zat even goed na te denken, hé, Anouk, die kent vast het nummer Chicago van Michael Jackson niet.

0: Nee, ken ik
1: niet. Nee, nog nooit gehoord?
0: Nee. Maar jij kent vast dit liedje van Clouseau niet.
2: Oh. Zij rijdt met de brommer en ik rij met de fiets.
1: Deze is even aan mij voorbij gefietst.
0: Nou, zo is er vast wel een liedje die niemand kent, die jij wel kent. Als je zo'n liedje weet, geef hem door. 0592 33 11 88. Wij gaan een rad vullen vandaag met allemaal onbekende liedjes misschien wel.
1: Ja, leuk.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat er

leuke liedjes krijgen we binnen, ontdek ik nu. Want die ken ik helemaal niet, hè? Op zoek naar onbekende muziek voor de slingerplaat vandaag. Als jij ook eentje weet, kan je hem doorgeven. 0592 33

0: maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Exact 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Wilco Scheper.

0: Goedemiddag. Bij de moskee aan de Stadhouderslaan in Assen is afgelopen nacht brand uitgebroken. De brandweer kwam met meerdere wagens om de brand te blussen. Het vuur was daarom ook snel geblust. Niemand raakte bij de brand gewond. De woordvoerder laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. In het onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselteveld en het Nijhemelriek heeft de politie een inval gedaan bij een inwoner van het Groningse Wildervank. In de schuur zijn 10 gestolen fietsen teruggevonden. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de bewoner, dat loopt nog. Er kwamen de afgelopen tijd veel meldingen binnen van fietsendiefstallen bij het Nijhemelriek. En Katja Stam uit Kleindijk en Raisa Schoon zijn uitstekend begonnen aan het EK beachvolleybal in Polen. Het Nederlandse duo die won in de eerste poolwedstrijd overtuigend met 21-15 en 21-7. Stam en Schoon die gelden als een van de favorieten voor de Europese titel. Vorig weekend wonnen ze nog het Elite 16 toernooi in Rio de Janeiro zonder een enkele set te verliezen. Morgen dan spelen ze hun tweede poolwedstrijd. Dan staat een duo uit Litouwen tegenover ze. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
1: Dankjewel, Milko. Hans Nienhuis nog met het weer.
2: Het is een mooie warme zomerse middag met een zwakke oostenwind. In de koppen graad of 26 en in het zuidoosten ruim 28 graden. De hoge bewolking is dun en het lijkt erop dat we in de eerste avonduren goed zicht hebben op de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is dan nog ruim boven 20 graden met amper wind. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10.
1: Ken jij een liedje die waarschijnlijk jouw omgeving niet kent, maar die jij uit volle borst meezingt? Een lastige opdracht is dit, hè? Maar mocht je zo'n liedje weten, geef hem door. 0592 33 11 88.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Anouk in de middag.

0: bekende nummers. Gaan zo meteen voorbij komen in een overzichtje van de Slingerplaat. Want daar zijn we naar op zoek. 26 onbekende liedjes. Deze is trouwens hartstikke nieuw. Kan zijn dat je die ook nog niet gehoord hebt. De allernieuwste van Erika Karst. Waar ze aan werkte met René nog. Wat zou het mooi zijn?
1: Wat zou het mooi zijn?

0: hij toch. Erika Karsten, wat zou het mooi zijn.
1: De Slingerplaat.
0: Wij zoeken liedjes die je niet kent. En dat is altijd wel een beetje een risico.
2: Ja, zeker weten. Het is altijd maar de vraag van wat komt er binnen. En is het ook echt, zijn het ook echt dingen die iedereen niet kent? Maar ik moet zeggen, we zitten op een punt dat ik zeg van ja, nee, die kent echt niet iedereen inderdaad. Deze nummers die nu binnenkomen.
0: We hebben wel een kronkel uit te leggen, denk ik. Want wij begonnen met, ja, we moeten wel wat met die zonsverduistering hoor. Met de slingerplaat. Maar toen stagneerde het een beetje over, ja, donker, zon en maan. Maar toen kwamen we op de eclipsbrillen. En wij zeiden, ja, die heb je echt nodig om vanavond goed naar die zonsverduistering te kijken. Al het andere wordt gewoon afgeraden. Maar de run is blijkbaar zo hoog dat ze overal uitverkocht zijn. Maar wij toch in onze omgeving niemand kennen met zo'n bril.
2: Nee, dat klopt helemaal inderdaad. En dan kom je eigenlijk op die manier, via die kronkel, kom je op. Dat zijn eigenlijk muzieknummers die ook niemand kent.
0: Ja, ja, precies. Liedjes die jij wel kent trouwens, maar een ander niet kent. Ja. Nou, zoek liedjes. Als jij eentje weet en nu luistert, dan kan je nog steeds bellen trouwens. 0592-33-11-88. Maar voor ons ging er een hele blik open met allemaal onbekende liedjes. En we laten even een paar horen. Dus op mijn luchtschip Lollipop komt bijvoorbeeld niet voorbij, Anneke. Maar die staat er wel bij. En vrienden en familie van Rika ook niet, van Geert Bukke. Maar deze suggestie van Willem willen we wel even laten horen.

0: Timmy.
1: Ja, Free Echo, ja, hoe raak je het? Hey, mooi nummer, mooie suggestie van Willem inderdaad. Gaan wij door, even naar eigen land, vind ik ook wel weer fijn hoor. En ook al een nummer wat ik toepasselijk vind. Imke Marina, die kennen we natuurlijk allemaal van FIFA España. Maar ik kende haar niet van De Vakantie Voorbij.
2: Nee. Ik niet.
1: Hey, nou Agnes, dankjewel voor deze suggestie. Jij staat op het rad. En ik vind hem leuk dus voor de tijd van het jaar, hè?
2: Ja, een beetje helemaal toepasselijk. We kregen een appje van Ronald. En Ronald heeft een prachtartiesten doorgegeven. En ik dacht ook dat album dat jij doorgeeft. Want dit liedje komt van het album Ironic. Dat kan ik toch helemaal uit mijn hoofd. Maar hij komt met dit liedje. Set met Guardian, die was bij even ontschoten.
1: Nou ja, hebben we weer wat nieuws leren kennen vandaag. Het was hartstikke leuk.
2: Nice.
1: Zo is dat. Gaan wij door naar Bert, die belde ons. En die kwam met een liedje van Boudewijn de Groot. Ja, dan mogen we dan met Avond, Land van Maas en Waal. Maar nee, Bert die kwam met Waar ik woon.

0: Bert is trouwens de eerste. Die, Bert zit niet in mijn directe omgeving, maar die spreek ik dan wel veel. Die aangeeft eclipsbrillen te hebben.
1: Oh, hij heeft hem.
0: Vier.
1: Vier?
0: Ja.
1: Dus Bert is een rijk man.
0: Jazeker. Hij is helemaal voorbereid. Hij heeft hij nog bewaard voor toen die zonsverduistering in 99.
1: Oh, hij heeft het niet op marktplaats gezet.
0: Nee, wie wat bewaard heeft wat.
1: Ja, zo is dat.
0: Zullen we nog eentje laten horen?
1: Ja, pak die van Roelof er dan maar bij hoor. Want die kwam met vader Abraham met, ja, voor mij het onbekende, ga nooit meer van huis.
2: Ga nooit meer van huis voor je zegt, ga zoveel.
0: Ja, als ik vader Abraham hoor, dan denk ik meteen of aan het Smurfenlied of aan Kleine Café aan de Haven, maar deze...
1: Nee, maar die man heeft zoveel meer gemaakt, ja, waaronder deze, nou ja, toch wel banger, mogen we zeggen.
0: Ga nooit meer naar... Ik vind het

0: leuk dat je hem doorgaf. Ilse gaf trouwens deze door.
1: Kunnen ook gewoon lekker op het rad zetten.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Ah, die app die stroomt ook nog door.
1: Ja, en dan moet ik er wel even bij zeggen, want we hebben niet iedereen telefonisch te woord kunnen staan. Maar dat komt omdat we heel veel dingen los moeten halen van YouTube in plaats van onze muziek.
0: En het systeem. Ja. Ja, precies. Ja, je hebt nog 2 minuten om een liedje door te geven. En dan sluiten we de lijnen 0592-33-1188. En dan gaan we het rad vullen met 26. Ja, voor ons misschien wel onbekende liedjes. Ik ben benieuwd wat eruit komt dan.

0: California Girls van The Beach Boys.
1: De slingerplaat.
0: Wat wordt het laatste liedje dat we gaan draaien? Nou, voor één iemand in ieder geval reden om even de radio wat harder te zetten. Want voor diegene wordt het een bekende song, maar voor velen een onbekende.
2: Nou ja, en wat ook leuk is natuurlijk, het wordt een nummer die je niet vaak op de radio hoort.
0: Nee, sowieso.
2: Dus wat dat betreft moet je er extra van genieten deze keer.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd.
2: Zullen we dat gewoon gaan doen?
0: Ja, ik vond dit weer hartstikke leuk.
2: Maar goed, ik heb er een slinger aan het rad gegeven. En gaan we eens kijken waar wij dit uur mee gaan afsluiten. Of deze slingerplaat van vandaag mee gaan afsluiten. We gaan het doen met het nummer wat gekoppeld is aan de letter Q van Quintus.
0: De Q. Bij de Q, zie ik de suggestie van Willem.
2: Ach ja. De enige echte Paolo Nutini met Fruity Echoes.
0: Mooi, gaan we die dan helemaal draaien, Willem?
1: De slingerplaat. Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Kariba-meer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil

0: zo voorkomend dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage. AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
3: Goedemiddag.

Middag 12 augustus 2026. En wederom A.N. Hunze backstage. 4 uur lang van 2 tot 6. En we hebben een vakantieprogramma. Een rustig programma. Het is komkommertijd. Beestjes is niet aanwezig vandaag. Er zijn wel beestjes aanwezig. Maar Lucienne en Gerdien niet. En je moet het doen met Koos Kempinga en ondergetekende Hans ten Hoven deze 4 uur. En dat gaat ook allemaal lukken, denk ik. We gaan leuke muziek draaien uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En een enkele verdwaalde plaat uit de Zero's. Deze, de volgende, die komt uit de 80e jaren en is van Level 42. Something About You.

0: Zoals eerder aangekondigd, graag toe even een verdwaalde plaat uit de Zero's. Dit was Avicii uit 2013 en Wake Up. Of Wake Me Up, mag je ook zeggen. In de studio op dit moment 24 graden. En zoals gezegd, het is komtrommeltijd. Dus veel muziek. En de volgende...
1: Ja, veel muziek.
0: Veel muziek.
1: Ja, man. Ja, we zijn met z'n tweeën.
0: We zijn met z'n tweeën.
1: Hoi, hoi, hoi. Zwaard op de kop.
0: Dik zwaard op de kop.
1: Dik zwaard op de kop. Ja. Erko dat u is, maar die doet toch niet, dus dat maakt niet uit.
0: En, het is nog te doen, Koos.
1: Ja, en mensen, als u nou naar de televisie kijkt, ja, helaas, die doet het niet. Maar u kunt ons wel via de livestream met een vertraging van 20 tot 25 seconden wel zien. Dus als ik in mijn neus speut, dan ziet u dat pas 25 seconden later.
0: Ja, inderdaad.
1: Oké. Okay. Maakt helemaal niks uit, joh.
0: Nee, joh, het maakt helemaal niks uit. Wat gaan we doen, Koos?
1: We gaan naar de back row of the movies.
0: Oké. Okay.
1: Deze?

0: Dat heb je toch heel vaak met platen. Als je dan de titel en de artiest hoort, dan denk je van, nou, wat is dat in godsnaam?
1: Wat heeft hij nu weer uitgezocht?
0: Ja, wat heeft hij nou weer? Dan denk ik van, oh. En nu in één keer hoor je dat dingen, dan denk je, ja, het is toch bekend, wel een heerlijk nummer eigenlijk.
1: Ja, wel een eendagsvlieg uit 1974. De Engelse, of de Britse groep Hello met Tell Him. Ja. En we vliegen door de tijd, hè, van alle jaartijden, jaren 60, 70, 80, 90.
0: We gooien er alles door, joh.
1: En het derde uur, een hele mooie Stofnisplaat. Ja, stokoude. Ja, een hele mooie.
0: Is daar nou ook wel weer voor?
1: Ja, daar is er nou wel weer
0: voor. Van de ene kant is er weer voor, van de andere kant is er weer er niet na.
1: Nee, inderdaad. Eh? En bij die plaats denk ik toch van Riemen, die is in Nederland. Dat zou een beetje op Riemen kunnen slaan. Alleen, hij zit niet bij de Noordzee, denk ik. Ik weet niet waar hij zit.
0: Nee, en ja, zijn haar gaat wel in de war. Zoveel haar heeft hij.
1: Nou, zoveel haar heeft hij niet.
0: Heeft hij ook wel niet meer, maar oké. Okay. Als hij luistert, ik hoop niet dat hij er een spoeling in gedaan heeft. Want het grijze, daar staat het toch wel heel erg
1: ja,
0: leuk.
1: Ja, daar staat het leuk.
0: En dit is uit de tijd dat Riemen nog, volgens mij nog wel op zijn knietjes kroop.
1: Ja, maar hij moet die snor wel eens een keer afscheren.
0: Ja, dat moet er wel even af. Maar hier, deze voor jou, Riemen. Get up.

0: Even een geintje tussendoor, maar eigenlijk niet eens een geintje. Het is een nummer van Martin van Emmerik, terug naar Italië, net nieuw. Er zat wat discussie over het feit dat hij voor één klein dingetje even de iets in die plaat heeft hij AI voor gebruikt. En okay, daar waar mensen, hij zegt, maar dat is niet voor de dingen waar anderen ook geld voor krijgen, zeg maar.
1: Nou, prima toch?
0: Dat is, ik heb daar geen problemen mee.
1: En altijd even aandacht voor het Nederlandstalige en het regionaal product.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel mooi, ook als Riemer, die, ja, Riemer houdt meer van de YouTube en al dat soort dingen. Ja. Alhoewel, als je keek naar de dag dat we de locatieuitzending hadden, dan brabbelt hij alles aan elkaar met de Nederlandse artiesten. Dus
1: ja, precies.
0: Het is ook allemaal wel leuk eigenlijk.
1: Zeker.
0: Maar goed.
1: Zeker.
0: Hey, wacht eens even. Dit.
2: A en Hunze Backstage. Wat viel ons op de afgelopen week?
0: Dat is heel wat.
1: Een
0: van de dingen dat ons opviel is dat Van der Most nou eigenlijk helemaal geen nagel meer heeft om zijn kont te krabben zoals wij in Groningen zitten.
1: Inderdaad.
0: Hij is nu alweer de laatste. Gisteren zijn er weer opnieuw meerdere bedrijven die zijn failliet verklaard. En 31 werknemers, die is de wacht weer aangezegd. Ja, je snapt toch niet wat die man doet. Maar hij heeft ook weer een ander idee. Maar hij wou weer een... Wat zei hij ook? Even kijken hoor.
1: Ja, het is een beetje een huilenbalkverhaal wat hij heeft. Hè? Ja, alleen rondkomen van een AOW-uitkeringje. Maar hij heeft natuurlijk nog wel genoeg geld achter de hand, denk ik.
0: Nou, weet je wat het is? Die man die gaat failliet. Alleen hij... Ja,
1: allemaal BV'tjes.
0: Het zijn allemaal BV'tjes, dus hij houdt zelf wel geld over, denk ik. Alleen, ik vraag Martin af, wie is er in vredesnaam nu nog bereid om daar geld en energie in te steken? Want ook toeleveringsbedrijven is natuurlijk heel... Ja. Dat vergeet men meestal. Dat is net zoals met Tata Steel. Kijk, Tata Steel, oké, daar moet echt wat gebeuren. Die moet verduurzamen, alles soort dingen. Maar als je daar heel rigoureus, zoals sommige mensen, een streep door zet, dan zijn er nog net zoveel werknemers die weg zijn van de toeleveringsbedrijven. Klopt. Van de catering tot aan de...
1: Ja, klopt. Schoonmaak, alles, beveiliging.
0: Alles. Ja. Dus dat is altijd een beetje vertekend beeld.
1: Ja,
0: maar
1: het is vaak de kaasschaafmethode. Dan wordt er bezuinigd op de facilitaire zaken. Ja. En dat gaat het eerst. Ja. En dan gaat het verder in zo'n organisatie.
0: Maar nou maak ik ook nog wat. Normaal ben je altijd op tijd, maar nu... Ja. Je kwam hier een keer om 14:15 aan, huppel.
1: Zwaai dik
0: voor de kop. En daar kwam de N34, alles zat een beetje dicht, niet?
1: Ja, ze zat helemaal dicht. Ik moest naar Groningen komen. En afslag De Punts, die was dicht. Dus via Fries-Tinalo eraf, via Zuid-Laren. Ja. Enorm druk op de weg. Stond er tot overmaat van ramp. Ook nog een vrachtwagen vast op de Zuid-Larenweg. En dan komt het verkeer van beide kanten natuurlijk.
0: Dus straks
1: maar het was 14:15, dus ik was nog op tijd.
0: Straks is Noord-Laren en dan Mid-Laren en dan zo via Onnen. En dan ben je zo weer in Haren.
1: Precies.
0: Dan kan je daar weer langs. Goed, maar wij hebben natuurlijk heel veel wij gaan altijd heel veel ouwen. Doen we nou niet. Maar wij willen eigenlijk deze dag een uitzending op niveau.
1: Ja, zeker.
0: Dus we gaan met de man.
1: Dat gaat ook lukken natuurlijk.
0: Hoeveel brillen zou die hebben?
1: Die heeft wel 365 brillen.
0: Ja, voor mij heeft hij elke dag heeft hij een andere bril op.
1: Ja, heeft hij een andere bril op.
0: Dus,
1: waren eerst schoenen trouwens, hè, wat hij verzamelde?
0: Maar dan kon hij nu nog kijken, hè?
1: Nee, daar kon hij niet naar kijken.
0: Dus, hij zag niks meer, dus hij denkt, wat is dat? Ja, ik heb mijn schoenen voor. Maar oké, hier is hij. Elton John met Crocodile Rock.

0: Jawel, we schreven 1977. Een oud schoolmaatje van Steve Miller. Bos Kerks hadden we het over. En Lido Shuffle.
1: Lido Shuffle, ja, heerlijk nummer. Heerlijk. Ja, eigenlijk in die tijd was er heel veel mooie muziek, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Als je daar nou naar kijkt, dan denk je van... Jongen. Dit is, is altijd, het is net als de conjunctuur, de cult... Nee, de conjunctuur. Van, het gaat altijd omhoog. De hoge bergen, lage dalen. Inderdaad. Of diepe dalen. En dat heb je ook met Nederlandstalige muziek, vind ik. Want je hebt... jaren gehad dat het Nederlandstalig, dat was, niks.
0: En was nu, steeds beter, ja.
1: Nu is het echt, en niet alleen ook het levenslied, maar ook de popmuziek, en Nederlandstalige popmuziek is ook leuk. En daar hoor je straks natuurlijk heel veel van in het derde uur met de Stok Oude Stofnestplaat. Maar dat gaat echt...
0: En niet te vergeten natuurlijk, nog even een persoonlijke top 3 van iemand uit Groningen. En mocht jij een plaatje willen horen, of ja, mocht jij een top 3 willen samenstellen, dat kan. Je kan bellen naar 0592 70 30 30.
2: A en Hunze Backstage. U vraagt, wij draaien.

0: Fortune Fairy Tales van Lois Lane uit het jaar, even kijken, 1973?
1: Nee, 1990.
0: Ja, ik heb zo... Allemaal
1: we vliegen door de tijd, Koos, maar zo snel gaat het ook weer niet.
0: Oh, het is net een tijdmachine.
1: Maar het eerste uur is zo op.
0: Ja, daarom, en dat is wel jammer. Alleen, ja, we zitten met z'n tweeën. Onze Nestor is er niet natuurlijk, onze Nestor-presentator.
1: Inderdaad. Wie is dat? Riemer.
0: Riemer. Riemer. Ja, Riemer zit in een bungalow.
1: In een bungalow?
0: Ja, hij zit in een bungalow.
1: Oké, en weet je waar hij zit? Nee, hè?
0: Nee, dat weet ik niet, maar dat maakt ook helemaal niks uit. Ja,
1: misschien kan hij even een belletje plegen.
0: Hij zou ons zo kunnen bellen. En dan kunnen we ook weer kijken of ik hem nog door kan schakelen en al dat soort dingen.
1: Riemer, voordat je het nummer vergeten bent, 0592730030.
0: Ja, zo is het. En mocht u nou denken van, goh, ik wil een leuk nummer horen. WhatsApp ons gewoon onder hetzelfde nummer, 0592703030. En als dat zo is en u geeft ze door via de WhatsApp of u belt ons ook, maakt helemaal niks uit. Dan gaan we daarnaar kijken. En wat ons en natuurlijk voor u hem opzet en we gaan luisteren. En wat ons betreft nou tot...
1: Ja, tot het volgende uur.
0: Dat dacht ik ook.

0: A. en Hunze Backstage.
1: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3:00.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door een 64

0: 60-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage. AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
3: Goedemiddag.

0: Ook alweer zo'n, even kijken hoor, 14 plus 26, alweer 40 jaar geleden, Michael McDonald.
1: Toen waren we nog jong.
0: Toen waren we nog jong en fruitig en fris. Sweet Freedom was dat van Michael McDonald, ook wel de zingende bergheid genoemd.
1: De zingende bergheid. Kon hij goed hoog zingen?
0: Hij kon goed hoog zingen, ja. Maar wel een hele grote meneer in Amerika, hoor. Want ook bij de Doobie Brothers gezongen en bij meerdere groepen ook wel in achtergrondkoortjes gezongen.
1: Ja, mooi dus,
0: maar die was

0: Weer een grote hit voor hem, Sweet Freedom.
1: Ja, ik zei net, Doobie Brothers, daar zie ik hier niet staan. Maar nou, dat gaan we misschien nog wel even draaien.
0: Ja,
1: dat gaan we ook doen. We gaan nou even luisteren. We zijn in de tweede uur van A en Hunze Backstage natuurlijk. Op deze 12e augustus heb je te doen met Hans en met Koos. Riemer is er niet. De dames van de Beestjes hebben vakantie. En wat ons betreft, we gaan gewoon lekker beginnen met muziek, denk ik. Hè?
0: Denk ik ook.
1: Ja, we gaan Alexis Jordan met... wat een vrijheid, wat een blijheid. Happiness.

0: Morgen weer tropische temperaturen in Nederland.
1: Club Tropicana, ja.
0: Club Tropicana.
1: Die George Michael is gevonden in de wc, niet?
0: Geen idee.
1: Ja, toch, was hij niet eens een keer helemaal...
0: En kwam het nou door medicijn of door drugsgebruik?
1: Nou, ik weet het niet.
0: Ik ook niet. Nou, zoeken we op.
1: Het was volgens mij wel een tijdje geduurd voordat hij ook de kastdeur opende, geloof ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar dat was in die tijd natuurlijk nog veel erger dan nu. Wat wij natuurlijk gaan doen is ook zo meteen nog even een wat Grieks-achtig nummer draaien, wat wel heel bekend is trouwens. En ook de Doobie Brothers komen ook nog even langs.
0: Die komen nog even voorbij. Ja,
1: maar we gaan eerst naar Nederland. En als je naar Griekenland wilt of naar Spanje of wat dan ook, dan moet je eigenlijk gaan met de KL204. Of, tussen haakjes gezegd, als ik God was. Nou, dat was Peter Koelewijn bijna, hoor.
0: Ja, bijna. Maar hij is ziek, hè?
1: Hij is echt ziek.
0: Hij is echt ziek, ja.
1: Succes.
0: Koelewijnski.

0: en Hunze Backstage. Van lokaal nieuws tot regionale hoogtepunten.
1: Die gewoon in Drents verder.
2: Ja.
1: Dus kijk naar voren door ook wat te horen valt.
3: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
2: En de Anne de Vries Pries.
1: De Marga Koolstof.
2: Ja.
1: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
3: Ja, kent u dat?

0: Dus weer de, verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Zeer gezellig.
2: En dan kwamen we nogal eens in aanroking met duo Knars.
1: Ja, ja. Moeke Jannegie.
0: Die kent u wel, hè?
2: Het duo op het Drents gebied.
0: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
2: Wat Jannie. Betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
0: Geertie.
2: Jannegie en
0: Geertie. Geertie en Jannie Knars.
2: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende lotje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kan repeteren.
0: Ja, ja, ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijven gidanne.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk liedje.
0: Leuk liedje.
1: Ja. En het giet...
0: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
0: Grill, ja, dat is de trend voor de trend, zou ik maar denken. Hè?
1: Leuk liedje.
0: De grill waar als iedereen, elke
1: nien... Fort van
0: bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
0: Refreintie, ja, nou oké. Okay. Wat tussen coupletjes komt.

0: Gezellig, hè? Oe mag wel met zing. Of inhaken ging. Ja, mensen.
1: Derde couplet, regie.

0: Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, god, nu leest de couplet die alweer.
0: Gezellig, hè? Die vliegt.
2: Ja. Als een schop doet veen.
0: Kalmpjes aan, jongens.

0: van de Steen.
1: Hij blijft mooi, Koos. Ja, dit is Rens Lietie.
2: Dank u wel.
3: Rens Lietie, gezongen door de Groningers van...

0: Peyerines en Alina Kiekers.
1: Ja, de bende van Buffalo Bill noemden ze zich nu.
0: Ja, even terugkomen, rectificatie. Ja. Peter Koelewijn, hij is niet ziek, zei
1: hij. Nee, hij heeft alleen een slijtage aan zijn linkerheup. Dus nou, dat is gewoon de fysieke gemakken, zeiden ze, van het ouder worden. Maar voor zover wij konden nagaan, is hij niet ernstig ziek. Dat is een ander natuurlijk, dus hij niet.
0: Nee, inderdaad. Misschien is hij er wel goed ziek van, Peter Koelewijn kennen. Dat kan natuurlijk wel. Maar hij traint nog regelmatig op, hè?
1: Met zo'n gammele heup kan niet zoveel, hoor.
0: Nee, inderdaad. En hij mag graag een beetje rocken nog. Dus,
1: ja, dus, maar wij mogen graag lekker muziek draaien. En we zitten alweer op de helft van het tweede uur. En deze valt met een leuk introotje, dus praat maar vol.
0: Inderdaad. Oudje uit de jaren 70, 1972. En ook nog met die oude bergheid, want daar moest jij zo op lachen. Doobie Brothers en Listen to the Music.

0: Irene aus Berlin.
1: Ja,
0: das ist so schön. So schön. Schönes Mädchen.
1: Aus Ankara. Ga ook naar Ankara. Ga ook naar draaien. Ja, ga ook naar draaien.
0: Schönes Mädchen aus Ankara.
1: Ja, ja, ja, ga me zo draaien.
0: Van der Demis.
1: Der Demis, der is ook hier.
0: Ja, en natuurlijk bekend geworden Nena door 99 Loefballons. Ja. Dit was irgendwie, irgendwo, irgendwan.
1: Ja, en ze heeft een schijnhuwelijk gehad met... Hoe heet ze?
0: Met Herman Broek bedoel jij?
1: Nina Hagen was dat, ja. Dus dat was die. Dus ik zeg niet te veel, jij weet veel meer dan ik, dus wat dat betreft... Maar we gaan even naar Griekenland. Ik weet niet of we naar Griekenland gaan, maar we gaan wel naar iemand die Griekse roots heeft.
0: Ja.
1: En die ook heel veel leuke muziek gemaakt heeft. Tenminste, dat vind ik. En dit is een van zijn nummers vanaf onze grote, hoe noem je dat? Platform.
0: Verzamelbox.
1: Verzamelbox. Lovely Lady of Arcadia. Demis Roussos.
0: De man met de tent.
1: Hatsje, gooi maar met die borden. Ja. Dat mag niet meer, hè?
0: Nee, mag niet meer.
1: Je mag niet meer gooien, man. Oh, maar had hij wel leuk. Hier is hij, Demis Roussos.

0: Light Shadow.
1: Mike Oldfield.
0: Jongen, blijft leuk, hè?
1: En Maggie Reilly natuurlijk, uitstekende zangeres overigens. En even terugkomen op Demis Roussos. Ik vertelde je dat ik ooit eens een keer in dat Demis Roussos Museum ben geweest. Dat was in Nijkerk.
0: Ja, dat zei je al. Ja.
1: En boven was er een oude studio, de oude meuk van het zendschip De Noordenij van Radio Veronica.
0: Ja.
1: En dat zal Riemer ook, ook leuk in de oren klinken, want die heeft daar een tijdje bij gewerkt, hè? Of tenminste bij een promotieteam.
0: Promotieteam is hij geweest, hè?
1: Ja, en af en toe ook wel eens gedraaid, geloof ik, bij de Veronica Drive-In Show.
0: Ja, in de jaren 60. Oh, nee.
1: Nou, jaren 50 weer.
0: Nee,
1: jaren 70.
0: 70, begin 70. Ja. Ja. Ja, misschien eind 60.
1: Nee, 1974 had hij het wel eens over, want dat was die grote actie van Veronica, dat ze moesten blijven bestaan. Ja. En toen werden ze van zee afgehaald en in 1975 of 76 kwamen ze weer terug in het omroepbestel op de radio.
0: Ja, ik ben wel heel sentimenteel gedoe van zijn laatste met Rob Oud en al soort dingen. Dat hadden echt...
1: Met die klok, met die wekker.
0: Ja, dat je dat echt hoorde. Dat was echt wel... dat had wel wat, moet ik zeggen.
1: Maar Rob Oud was een grote meneer, hè, van Radio Veronica.
0: Ja, maar later.
1: Later, ja.
0: In het begin was hij wel gewoon ook voor
1: was hij DJ.
0: DJ. Dus, maar het is jeugdsentiment voor ons allemaal. Maar ik heb zelfs nog in dienst gelegen in Middelburg. En toen lag het Veronica-schip lag daar als discotheek.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat was wel leuk, hoor.
1: Ja, die heeft in meerdere plaatsen. Hij heeft ook in Maastricht gelegen. In
0: ja, maar hij
1: Groenlo.
0: Lag daar toen langere tijd. Ja. Dus toen later is hij gaan zwerven. Over
1: ja, inderdaad. Ja, dus, Groenlo heeft hij gelegen. Ook nog in Zoutkamp zelfs, eventjes.
0: Ja, als vissersboot.
1: Inderdaad, dat is Granalenkotter.
0: Granalenkotter.
1: Granotenkotter.
0: Ja, genoeg. Muziek.
1: Oh, dat is ook zo mooi.
0: Lionel Richie. Of je het nou wil of niet, maar wij zeggen het gewoon. Hou je vast aan iedereen die je lief is. En denk dan gewoon, hey, stuck on you.

0: muzikale tijdreis bij Aan Hunze Backstage. Deze kwam uit de 60e jaren van Brian Hyland en Seal It With A Kiss.
1: En als u vaker naar ons luistert, dan weet u als u dit hoort dat we weer aan het einde zijn van welk uur dan ook. Maar in ieder geval nu van tweede uur.
0: Het tweede uur.
1: Dus ja, wij gaan even pauzeren. We gaan even naar het nieuws van 4 uur. En dan zijn we na de klok van 4 uur weer bij u terug. Tot zo.
0: Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage. A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
3: Goedemiddag.

0: heerlijk nummer. Nat Tiger Feet. Ik vind het altijd prachtig om met dit soort nummers te openen. En welkom terug bij het derde uur van A en Hunze Backstage 12 augustus.
1: En blijf maar stilzitten bij zo'n nummer, hè?
0: Ja, dat wil niet.
1: Glitter Rock van Muts.
0: Ja, wat hebben we dit uur allemaal? Nou, heel simpel. We hebben heel veel muziek natuurlijk. We hebben een klein beetje praterij. We hebben de stokoude stofnestplaats. En
1: een favoriete top 3
0: van een luisteraar.
1: Ja, inderdaad.
0: En we proberen daar een soort kettingreactie van te maken, heb ik net begrepen. Dus dat gaan we kijken of dat allemaal lukt.
1: Ik denk dat dat gaat lukken.
0: Dus we gaan nou eerst weer lekker muziek draaien. Achtereenvolgens John Anderson met Hold On To Love. En Neil Young met Comes A Time.

Toch heel mooi, die mooie nasale zang van Neil Young en Comes a Time. We gaan naar die favoriete top 3 toe, die al besproken is. En die top 3 die komt op naam van Henk Tilman uit Groningen. En er zijn 3 hele mooie platen. 2 uit de jaren 70 en 1 uit de jaren 60. En we starten de eerste, we draaien ze 3. Alle 3 drijven ze non-stop. Ja? Gaan we doen.

favoriete top 3 van Henk Tilman uit Groningen. En je hoort achtereenvolgens non-stop de Detroit Emeralds met Feel the Need in Me uit 1977. Tweede nummer Steppenwolf, Born to be Wild uit 68. En ook deze, de laatste, uit 1977. Sentimenteel liedje van Yvonne Elliman en Love Me. En mocht jij nou ook een favoriete top 3 hebben, bel of WhatsApp even naar 0592 70 30 30. Ik herhaal 0592 70 30 30. Ik hoorde de eerste tonen net al. Maar dat mag, een hele mooie intro. We hebben het over niemand minder dan John Legend, nummer uit 2006. En het heet Safe Room.

0: Dit is de Stokouwe Stofnestplaats.
1: Stokouwe Stofnestplaats.
2: En ik had het je beloofd. Remember the promise you made. En ik beloof je dat ik hem even op ga zeggen. Het is een nummer van de Groningse band Splitsing. En Splitsing was een Nederlandstalige popgroep uit de stad Groningen. De groep werd in de zomer van 1982 opgericht en scoorde haar grootste succes met het nummer in de zomer van 1985. Net als de opvolgers een zomer lang en recht uit het hart werd de plaat veel gedraaid op de toenmalige zender Hilversum 3. Toen de succesperiode begon was de zangeres al vertrokken, waardoor Peter Groot-Kormeling de zang alleen voor zijn rekening nam. Groot-Kormeling groeide op in Groenlo in de Achterhoek en nam na een afgebroken studie de wijk naar Groningen. 3 jaar later begon Groot-Kormeling zijn carrière als zanger en componist. In de zomer van 1982 richtte hij de band Splitsing op. In juli 1985 maakte hij zijn eerste hit, wat een veel gedraaid en gevraagd nummer werd. In 1988, 3 jaar later, richtte hij samen met Herman Grimme de Jazzpolitie op. Hun eerste single Liefdesliedje brachten ze uit in 1993. In 2014 vormde hij met zijn voormalige bandleden een nieuwe band en die heette de Spitspolitie. Dat is eigenlijk een combinatie tussen Splitsing en de Jazzpolitie, maar dat had je begrepen. Hun eerste single die werd uitgebracht was Een Zomer. Het nummer wat je zometeen gaat horen gaat over een man die geen behoefte heeft aan een zonvakantie in het buitenland, maar liever aan de Noordzee wil genieten van een Nederlandse zomerweer. Dat zou Riemer Velkamp kunnen zijn. In Nederland werd de plaat op maandag 22 juli 1985 door Frits Spits en producer Tom Blomberg in het programma De Avondspits verkozen tot de week steunplaat van de week op Hilversum 3 en werd zodoende een radiohit. Je gaat luisteren naar Splitsing met Wind en Zeilen.

0: had er nog nooit van gehoord van dit nummer, tot ik door mijn neefje erop geattendeerd werd toen mijn schoonvader was overleden. En ik maakte daar een PowerPoint-presentatie van met allerlei foto's.
1: Ja.
0: En hij zei, ik vind dat nummer vind ik leuk. Ik denk, opa, ik denk, dat weet ik niet hoor. Maar ik heb hem daar toen uit den treuren geluisterd. En zo. En ik vind het, als je er goed naar luistert, het is zo'n prachtig nummer.
1: Ik kon hem ook niet hoor.
0: Nee, dus, maar het is echt van een van de grootste artiesten trouwens van Nederland.
1: Ja.
0: En zoals ik begrepen heb, zou hij volgend jaar weer terugkomen met shows. Dus ik hoop het ook echt.
1: Ik zou het ook heel knap vinden, heel moedig vinden om zijn carrière weer een boost te geven, om zo maar te zeggen.
0: Dat dacht ik ook.
1: Ja, zeker weten. En dat verdient hij ook.
0: Hij moet ook vaker weer gedraaid worden, vind ik.
1: Gaan we gewoon doen.
0: Daarom.
1: Of andere nummers van Marco.
0: Dat dacht ik ook.
1: En dit is ook lekker. Reggae met rumbonen. Die rumbonen moet je erbij denken. Een lekker nummer uit de jaren 80. 1983. En daar is er eentje van Barry Biggs. Love, Come Down.

0: Brainbox, Down Man.
1: Is dat, gaat over Australië? Nieuw-Zeeland, Down Man, Down Under.
2: Down Under.
1: Ja, Down Man, daar lig je ook weer echt onder natuurlijk. Maar ja, het is lekkere muziek uit 1969 alweer.
2: Jazeker, mooi.
1: Ja, time flies when you're happy and as you have fun. En dat hebben we nou eigenlijk. Misschien klinkt het wel niet zo, maar ja, we hebben het wel.
2: Natuurlijk hebben we lol en fun. Tuurlijk.
1: Daarom, en we gaan zo naar de klok van 5 gaan we nog 1 uurtje door met lekkere muziek. Mocht je nog wat verzoekjes hebben, doe het gewoon op 0592 70 30 30. Of bellen met datzelfde nummer. Of natuurlijk WhatsAppen ook op dat nummer. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, tot na de klok van 5.
2: Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is A en Hunze Backstage.
3: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Mexico is hier niet zo duidelijk, geloof ik, vannacht. Dat is de zonsverduistering, of vanavond eigenlijk.
1: Ja, met name in Spanje schijnt je heel duidelijk.
0: Ja, daar is hij 100%.
1: En hier 80%.
0: Ik hoor net van mijn vrouw dat wij wonen ook achter ons een hele hoop leeg land, zeg maar. Hele goede uitkijk.
1: Ja.
0: En daar staat de eerste, zit er al.
1: Ja, hè?
0: Die zit er al. Dus hij heeft geluk dat er geen koeien staan. Dus hij kan mooi in het weiland zitten, maar die zet alles al klaar.
1: Nou ja, het mooiste is als je op een zo donker mogelijk plek zit, hè? Of tenminste met een wijds uitzicht.
0: Ja, maar donker mogelijk hoeft nou natuurlijk niet. Want het is
1: met de zonsverduistering niet, maar daarna.
0: De steroïden, sterrenjacht.
1: Ja, het wordt een feestje voor die mensen. Want veel mensen die kijken vanavond natuurlijk omhoog voor die zonsverduistering. Maar wie wat langer blijft zitten, kan ook van een goed zichtbare sterrenregen genieten. Want het wordt nogal een groot sterrenkundig feestje, wordt er verteld.
0: Ja, vanaf 11 uur niet?
1: Vanaf 11 uur, inderdaad.
0: Ja, dat zijn dan 50 tot 68 per uur of zo, ja, wat je kunt zien.
1: Vallende sterren, hè?
0: En dan moet je wel echt zo donker mogelijk zitten.
1: Perseïden noemen ze dat. Een sterrenregen.
0: En
1: dat
0: Perseïden?
1: Schijnt, Perseïden. En dat is genoemd naar Perseus, een Griekse god.
0: Oh, wist je dat allemaal?
1: Ja, jongen.
0: Waar ben jij goddelijk goed?
1: Dank je wel, Koos.
0: Dat geeft mij echt...
1: dat geeft je een boost, hè?
0: Ja, inspiration.
1: We hebben weer beeld, hè?
0: Ja, we hebben weer beeld. Hartstikke mooi, weer goed geregeld.
1: Gaan we even zwaaien?
0: Even zwaaien, dag dames en heren. Ja, Hans, Adjie, het is
1: dankjewel.
0: Best allemaal weer,
1: allemaal weer geregeld.
0: Dus lekker, nog één uurtje, lekker muziek en wat slapgouwen. Dus welkom terug bij A en Hunze Backstage.
1: Bij 4 uur.

0: Ik zei tegen Hans van, ja, ik kom er veel bekender voor van iemand anders. Maar dat klopt dus ook, want Kenny Rogers heeft hem ook gezongen.
1: Ja, geschreven door Lionel Richie en die heeft hem ook gezongen.
0: Die bedoelde ik eigenlijk. Lionel Richie, ik denk, hé, wat een bekend nummer.
1: In een reggae-jasje gegoten door Wayne Wade in 1983. En het ging over, daar had je begrepen, Lady.
0: Ja, hey, ik ben even gaan zoeken in de bestanden en zo. En heb ik gewoon even wat sentimentele nummers. Of sentimentele nummers die ik zelf heel erg leuk vind.
1: Het mag gekozen, het mag allemaal.
0: Ik bedoel, u vraagt, wij draaien, zeggen wij. Ja. Dus wij draaien ook gewoon wat we zelf willen. Hier even twee nummers achter elkaar. En dat zijn we 10 minuten of iets meer onderweg. Dus Electric Light Orchestra met Telephone Line. En daarna Elwood & Jake, ook wel bekend als The Blues Brothers... met Sweet Home Chicago.

0: En zo hadden we nog minuten door. Ik weet niet, heb jij de film gezien?
1: Ik heb de film niet gezien. Ga binnenkort even kijken.
0: Als je dit nou, dan hoor je dit muziekje erbij, dan weet je, dan gaan ze achter het drumstel, duiken ze daar die kelder in. En wat een vreselijk zootje. Ja, maar ik vond een hele leuke film.
1: En het is ook lekker bluesnummer.
0: Lekker bluesnummer. En dit is ook, hier kan je alles. Dit kan je ook een mooi achtergrondje hebben zoals nou. Dus we gaan even kijken wie dat daar komt. We pakken hem zo even over. Ja. De telefoon gaat, dus we gaan nou even...
1: Even een verzoekje waarschijnlijk.
0: Misschien, ja, even kijken. Dat doen we straks even. Ik pak hem zo even op. We gaan eerst even verder met andere muziek. Zullen we dat doen?
1: We gaan het doen, ja, inderdaad. Ja,
0: uitzien, we pakken deze. Hoppa.
1: Van de blues naar de soul uit 1973, dames en heren. Oudje van de OJ's uit Philadelphia en Love Train. Oh.

0: Ik dacht eerst dat het verkeerd stond, hoor. Cliff Richard en de Shadows. De Young Ones. Ik denk Cliff Richard en de Young Ones, dacht ik.
1: Ja. Nou, later werd hij nog eens een keer weer uitgebracht. Door dat stelletje ongeregeld. De Young Man. De Young Ones. Maar dit was een Sir Cliff Richard.
0: Zo is het.
1: Dit is ook waard.
0: Dit is ook waard. Ja, ik zet hem even, ik denk even makkelijk. Ik zet hem op autoplay. Maar dan gaat hij ook echt door.
1: Dan gaat hij echt door.
0: Ja. Dat gaan we niet doen.
1: Zo snel gaan we nog niet.
0: Nee. Vertel eens, wat wil je nog vertellen? De televisie doet het weer.
1: Hij doet het weer. We hebben weer beeld. Geluid hadden we sowieso al.
0: Ja, en internet stream hadden we ook. Maar we zitten er nou weer redelijk vlot op. Dus ook via Ziggo kanaal 48. Ja, bij de KPN weet ik het zo niet. Maar daar kun je ons ook weer bekijken. Ja, niet te lang meer. Want
1: nu,
0: zo...
1: nu niet in je neus peuteren, hè?
0: Mensen niet. Of ik. Nee, ik niet. Nee, ik pak alleen mijn zakdoek en een slag. Okay.
1: Hey, zullen we dat even doen? Even een riemer. Hey,
0: dit is voor Riemer. Hey, Riemer.
1: Hey, Riemer.
0: Ja. Ah, ik denk, hij zit daar in zijn... Hij zit in zijn hockey daar op in een of andere...
1: Hij wil gewoon niks missen. Hij wil niks missen.
0: Dan denk je van... Goedemiddag. Yeah. Nou, volgende week is hij er weer. En dan praten we weer verder. En dan hebben we ook weer een normale presentator, wat mij betreft, te missen. Niet dat jij niet normaal bent.
1: Nee.
0: Maar het is wel de Nestor, vind ik.
1: Ja, het is de Nestor.
0: Dus wij gaan even lekker muziek draaien, zeker?
1: Ja, gaan we gewoon doen, joh. We hebben nog een klein half uurtje te gaan.
0: Giovanka.
1: Ja, Giovanka. On My Way.
0: Oh, lekker
1: vrolijk nummertje.
0: Oh, dan.
1: Ook wel een bekend nummertje. Ja. De reclame. Oh.

0: Volgens mij was dit een tekst die ook in de middeleeuwen wat zullen we drinken?
1: Ja, 7 dagen lang nog wel.
0: Nou, jongen, wat zou je delirium krijgen, zeg?
1: Wel goed drinken, hè, de komende dagen ook. Het hitteplan treedt weer in werking, morgen en overmorgen.
0: Ja, nou vind ik, tuurlijk moet je daar wel rekening mee houden. Maar het is allemaal hitteplan, code rood, code dit, code dat.
1: Heel snel strooien ze met codes in.
0: Ja, en de codes, ja, ze moeten eigenlijk bij de NS moeten ze code hebben, code vertraging. Maar het is altijd...
1: Code V.
0: Ja, dat snap je toch ook niet. Dan gaan mensen, die kunnen dan voor goedkoper... kunnen ze dan een dalurenkaart krijgen, geloof ik, 46 euro. Alleen, het stopt niet automatisch na de zomer.
1: Nee, hè?
0: Nee, want dan gaat hij automatisch naar 100 en zoveel euro. Dus, en de mensen die dat vergeten, die moeten in één keer onderzetten. Dus schuldsanering er weer bij en weet ik veel.
1: Leuk trucje.
0: En je kan bijna vanuit Annen... nog snel naar, nog goedkoper naar België rijden... om te tanken als dat je het hier doet.
1: Ja.
0: Maar het is daar even 70 cent goedkoper, ja.
1: Ja, hè? Ja, ik zag het gisteravond op het nieuws, of eergisteravond.
0: Nah, het is
1: 70 cent goedkoper.
0: Het is
1: echt
0: niet nodig.
1: Maar in Duitsland wordt het gaandeweg ook iedere keer een beetje duurder. Hè?
0: Ja, het scheelt niet zoveel meer hier. Maar dat doet ook niet zoveel. Alleen hier zit, je moet wel even denken dat hier ook nog 15 of 20 cent de accijns eraf is. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Dus we zijn al het duurste van Europa. Dus...
1: Triest, het duurste land van de Europese Unie.
0: Daarom,
1: het is één Europa, maar toch het duurste land.
0: Ik denk dat wij volgend jaar of volgende week gewoon op de fiets komen.
1: Ja.
0: Of als het stil is, dan hebben we geen benzine meer.
1: Haal je me op?
0: Op de fiets?
1: Ja.
0: Ja, nee, dan moet ik gewoon.

0: weer omrijden. Die M34 is dicht, hè? Ja, ja.
1: Maar we besteden natuurlijk werk, Nederlands, of aandacht aan het Nederlandstalige werk. Je hoorde Goede Doel met Zwijgen en Bots met 7 dagen lang. En dit komt uit de jaren 90, de Culture Beat met Mr. Fame.

0: Ja, ik zelf doe een beetje denken aan de muziek van Bruce Springsteen.
1: De bos.
0: Zing je de bas. Ja. Dat is ja, ook zeer groot.
2: Laat maar lopen. Ik kwam trouwens uit Dirty Dancing uit 1987. Hungry Eyes van Eric Carmen. Ja. Zo. En dit is ook een hele leuke uit de jaren 90. Ja, Where is the Love van Hanson.

0: Amerikaanse popband Hanson, bestaande uit de drie broers Isaac Taylor en Zack Hanson. 1997 van die uit.
1: Jongen, jongens, ook alweer 30 jaar geleden.
0: Ja, jongen.
1: Het gaat toch wel heel snel. Nou, het is ook zo met het programma van ons, dat is ook alweer voorbij.
0: Supersnel voorbij.
1: Supersnel, 4 uurtjes A in onze backstage. Deze week geen beestjes, volgende week ook geen beestjes.
0: Maar volgende
1: deze week geen Riemer, volgende week
0: wel een Riemer.
1: Ja, Riemer. Met zijn bruine portemonnee en de grijze boodschappentas. Ja. Jongen, jongen, dat gaat allemaal wel goed worden. Maar wat ons betreft, ik zou zeggen, tot de volgende week, want wij gaan hiermee uit. Dus hier moeten we mee uit. Dat
0: hier,
1: lukt ook wel.
0: Hier moeten we mee doen.
1: Hier moeten we mee doen. Misschien kennen u hem niet. Ik kon hem niet. Maar ja, Hans heeft allerlei muziek wat heel erg bekend is. Alleen wat ik dan nog niet ken. Tenminste, als ik het nog niet gehoord heb.
0: Ja, maar nooit te oud om te leren, hè?
1: Zo is het. Het
0: snoutje van Isaac Hayes en het team from Chef. Daarmee sluiten we deze woensdagmiddag 12 augustus 2026. Volgende week de 19e zijn we weer terug.
1: Hans, dankjewel.
0: Alsjeblieft, Koos.
1: Jongens, tot de volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
8: Vanmorgen gaan we het eerste uur besteden aan de Mustang-fabriek in Assen. Die hier gestaan heeft, die is er niet meer. Maar Harry de Geter, die weet daar alles van. Harry, welkom dat je bent in de studio.
9: Ja, dankjewel.
8: De Mustang, de oudere luisteraar die zal dan denken, oh ja, dat was die fietsenfabriek aan de Paul Krugerstraat. Ja. Maar daar is het allemaal niet begonnen, hè?
9: Nee, het is begonnen in 1910 aan de Bokergang. En de Bokergang, dat is de tegenwoordige Prins Hendrikstraat.
8: Ja.
9: En het fabriekje stond aan de achterkant van de Akmeza.
8: Ja, wat nu allemaal net verbouwd is, zeg
9: alles
8: maar, van de grote toren daar.
9: Ja, ja, klopt.
8: Maar ze begonnen ook niet, heb ik begrepen, direct met het maken van fietsen.
9: Nee.
8: Wie begon het trouwens met de mee?

0: Mijn grootvader, een naamgenoot Harm Pieter Cornelis, en zijn broer Timus Eugenius. Die begonnen ermee. En ze begonnen oorspronkelijk met verkoperen, vernikkelen en emailleren. En later kwamen daar opknappen van oude fietsen bij.
1: Ja. Nou heb ik ook een stukje gelezen dat ze op een gegeven moment een machine kochten daar in de buurt. Ja. En dan gingen ze stralen. Hè?
0: Ze kochten een zandstraalmachine.
1: Ja, maar dat was geen succes. Ja, voor hun wel een succes.
0: Dat was wel een succes, want de oude lakken daar, die vlogen eraf. Ja. Maar de buurvrouw, die hadden de was gewoon een zand. En toen is het op een gegeven moment is het verboden. Terwijl ze toestemming hadden.
1: Ja. Ja, en het was natuurlijk in die tijd allemaal wel nieuw, hè? Want dat je zegt emailleren, zandstralen,
0: ja, dat was
1: natuurlijk
0: nieuw.
1: Hele nieuwe. Hoe kwamen ze erbij om dat soort moderne dingen hier in Assen te halen?
0: Ja, maar het waren dan sowieso inventieve mensen. Ze waren altijd met nieuwe dingen bezig. Ze wouden niet aan het baaswerk eigenlijk.
1: Nee.
0: Maar mijn grootvader die werkte oorspronkelijk bij de boterknederij. En dat was later dat ik mee zag. En zijn broer was koperslagers krijgt. En dus ze zijn allebei aan wel een beetje een technische ondergrond en dergelijke. En zo is dat eigenlijk gekomen.
1: Ja, en ik heb ook de stukken gelezen van... dan wilden ze iets en dan zei de gemeente dat mag niet.
0: Nee, maar deed ze toch.
1: Dat deed ze toch.
0: Ja.
1: En dan mocht het achteraf wel.
0: Dan mocht achteraf wel, ja.
1: Ja, dat is wel een beetje recalcitrant.
0: Dat loopt als een rode draad door de familie.
1: Oh, jij bent het ook nog?
0: Alsjeblieft. Ik hou gewoon van bijzondere mensen.
1: Ja, ja. En soms moet je ook een beetje buiten de regels. Ja,
0: tuurlijk.
1: Want dan krijg je ook nieuwe dingen.
0: Ja, tuurlijk. Kijk eens, de beste ideeën worden in de kroeg geboren, zeg ik altijd.
1: Ja.
0: En er wordt gezwampt tot en met.
1: Ja.
0: Maar er zit altijd één puntje tussen en zegt, hey, daar kunnen we wat mee.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als je hun verhaal leest, en dat is mooi, een soort kort samenvatting is het te vinden op internet.
0: Ja.
1: Dan kom je dat een paar keer tegen. Dat ze dingen deden van de officiële instanties zeiden, dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Maar ze kregen wel altijd hun zin.
0: Ja, ja. Nou, dat heb ik ook nog in latere tijd, toen ze aan de Procurus daar zaten, een mooi verhaal over. Ze hadden ook een ijsfabriek.
1: Ja.
0: En... ik denk wel dat ze aan bevroren water meer verdienden dan zijn fietsen soms. Maar van die koelmachines van de ijsfabriek, daar kwam warm water af. En daar woonden ze zelf, woonden ze een badhuis beginnen. En daar stak de gemeente, die stak daar een stokje voor. Want die wou het warme water van de slachterij, woonden ze gebruiken.
1: Ja, ja.
0: En daar mocht niet van de gemeente, want die woonden ze zelf door.
1: Ja.
0: Dat had 20 jaar geduurd.
1: Ja, ja.
0: Opa en zijn broer die hadden er in 30 jaar 30 al in de kop. En het is pas in 1950 is dat badhuis gekomen.
1: Ja, ja.
0: Lag dat... achter jullie huis.
1: Ja, ja, want ik woonde ook vroeger aan de Procurusstraat.
0: Ja.
1: En het werd verwarmd door de ketels van het slachthuis wat er stond.
0: Ja.
1: Ja, daar kwam het warm water
0: vandaan. Ja, ja, ja.
1: Het mooie witte gebouw wat uitkeek over het...
0: Over het veemarktterrein.
1: Ja, veemarktterrein.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Er hing altijd zo'n bijzondere geur ook. Ja.
0: Ja.
1: Maar wat dat betreft waren het voor Assen wel inventieve mensen.
0: Zeker.
1: Ook uitvinders. Ik bedoel,
0: zeker.
1: Ze waren beslist niet zo van nou, we gaan fietsen maken en klaar is Kees.
0: Nee, nee,
1: ze waren bezig met vernieuwing. Hè?
0: Steeds. En dat is altijd zo geweest.
1: Ja. Nou, heb ik ook gelezen dat ze begonnen in 1910. Er zijn ook moeilijke jaren geweest, zeker in de crisistijd voor de oorlog. Hè?
0: Nou ja, dat merk je wel. Het was moeilijk, maar toch, ze waren ook moedig. Want ze hebben in 1917 hebben ze de grond gekocht aan de Paul Krugerstraat.
1: Ja.
0: Nou, zaten ze midden in de oorlogstijd.
1: Ja.
0: En in 2018 stond er dan de fabriek.
1: Ja, dat ging heel snel, hè?
0: Dat ging allemaal heel snel.
1: Ja, als ze wat deden, deden ze het ook...
0: Ja, maar het was natuurlijk allemaal veel makkelijker. En vandaag de dag moet hier een vergunning voor wezen. Een regeltje hier, een regeltje daar. En toen deden ze vaak maar wat.
1: Ja, ja, ja. En de fabriek stond eigenlijk aan de rand van Assen. Nu is de Paul Krugerstraat onderdeel van het centrum van Assen. Maar stond een beetje aan de rand, eigenlijk.
0: Het stond aan de rand, maar ik zeg altijd... De Paul Krugerstraat, de hoek Paul Krugerstraat, Kloekerstraat, Groningenstraat, Nijlandstraat. Dat was het eerste industrieterrein van Assen.
1: Ja, ja.
0: En er stonden van allerlei fabriekjes en werkplaatsen en garages en dergelijke.
1: Ja, ja, dat was eigenlijk de eerste uitbreiding van Assen op industriegebied.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Totdat het naar de industrieweg ging, ja, aan de achterkant, bij Giertjes en zo verder,
0: ja,
1: ging.
0: Ja,
1: ja, precies. Harry, we gaan zo even verder praten, want er is natuurlijk heel veel te vertellen in al die jaren. We hebben heel veel dingen gedaan. We gaan het over het ijs hebben. Wat voor ijs er dan wel niet maakt, voor je. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren.

0: Met deze muziek heb je wel wat, Harry, hè?
1: Ik vind het leuke muziek, ja.
0: Volgens mij heb jij dit ook zelf gemaakt, denk ik, ook niet?
1: Ja, gespeeld. Ik heb 15 jaar in de Big Band Moonlight gespeeld. Daar ben ik ook een van de overrichters van.
0: Ja.
1: En er speelde heel veel Clem Miller muziek.
0: Ja.
1: En we zijn ook wel eens op een heel jaar zijn we op tournee geweest. Dan werden in bioscopen in Alkmaar en weet ik veel van allemaal niet. Daar werd die film gedraaid, de Clem Miller story. En dan zaten wij in de pauze en vooraf en in de pauze speelden wij er voor Doek. Dat was wel leuk.
0: Ja, ja, precies. Maar dat was je hobby, denk ik.
1: Oh. Nou, het is ook jaren mijn beroep geweest.
0: Ja?
1: Ja? Ja, ja,
0: ja. Dus jij bent niet in de fiets en verder gaan?
1: Ik heb 20 jaar in die fabriek geweest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, daar komen we straks op terug, want de fabriek is er niet meer en daarvoor hebben we je ook uitgenodigd. Ik las even dat de tijd van de oorlog was natuurlijk heel erg moeilijk om een fabriek als dit draaiende te houden.
1: Ja.
0: Maar daar hadden ze wat op gevonden, hè? Want vooral steenkool was niet te krijgen. Hè?
1: Nou, dat was inderdaad moeilijk en ze hadden wel energie nodig voor om de baden, de nikkelbaden te verwarmen en de gebouwen natuurlijk. Dus opa en oom Tim die hebben ergens een bosje gekapt. Dat hebben ze gekapt. En dat voor het hout konden ze dus gebruiken om de fabriek warm te maken.
0: Ja, en ik las ook dat de arbeiders moesten eerst hout kappen voordat ze aan het werk konden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zo ging dat.
0: Ja.
1: De wereld was dan heel eenvoudig.
0: Ja, ik zie ook een paar hele mooie advertenties. Als je tegenwoordig ziet, dan zijn het hele grote opgemaakte dingen. Ja. Maar hier staat gewoon heel simpel: van Nikkelen verkopen, ga naar die en die toe. Wel,
1: ja, ja, ja, ja, ja, zo gaat het.
0: Ja. De tijd van voor de oorlog was natuurlijk.

0: ook inderdaad lastig. Maar na de oorlog kwam langzaam steeds meer fietsen, hè? Dus ja. Er was steeds meer belangstelling voor fietsen. Want ja, ze zijn toen, je zei, van verhuisd van de, ik zou maar zeggen, Prins Hendrikstraat, ja, naar de Paul Kruijffstraat. Daar hebben ze een behoorlijke fabriek gekregen.
1: Jazeker. En op een veel groter perceel.
0: Ja.
1: Ja. En toen gingen ze echt de Mustangfietsen gingen ze bouwen. Ja. En ook de frames. Want er werd niet alleen voor de eigen productie gemaakt, maar wij maakten ook alleen losse frames met spatborden en voorvark erin en dergelijke. En die gingen vaak naar graziers en dergelijke, die vooral in de slaap- en wintermaanden dan zelf gingen een fietsen van gingen maken.
0: Ja, afmonteren.
1: Assembleren, ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Een Mustang was echt wel een merk voor het noorden, hè, van deze omgeving. Ik bedoel, je reed
1: ja,
0: een Mustangfiets.
1: Ja, ja, de Mustangfiets wel, ja. Ja, ja. Zeker.
0: Ja. En jij zei net even, het was heel mooi. Naast fietsen maken, in elkaar zetten en vernikkelen, deden ze ook ijs.
1: Ja.
0: Hoe kwam dat nou? Wat is dat nou voor combinatie met een fiets?
1: Nou ja, er werd gewoon. Kijk, er was voor de oorlog. Dus, nou, dan praten we over het interbellum, tussen de Eerste en Tweede
0: ja,
1: Wereldoorlog.
0: Ja, dat stuk, ja.
1: Ja, er waren nog geen koelingen. Nee. En dergelijke. En er waren vaak klachten dat ijs niet op tijd kwam. Toen zijn ze daar ingesprongen. En ze zijn in bevroren water gaan handelen. Grote staven van 25 kilo. Ik heb ze nog wel gezien vlak na de oorlog. Ja. Dat was prachtig, want daar moest ik ook vaak op zondagmorgen met mijn vader naar de fabriek. En er stonden al een stuk of 10 ijskoeboeren. Die kwamen ook een half staafje halen.
0: Ja.
1: Weet je wel?
0: Ja.
1: Er werd niks aan verdiend, maar er was gewoon service.
0: Ja, het was geen ijs om op te eten. Het was een heel ander doel, hè, dit ijs wat jullie maakten.
1: Ja, dat was voor koelingen. Hè? Want ze hadden ook een speciale auto ervoor. Een geïsoleerde wagen. En die gingen waar ze de vis aan wal kwamen en zo is, daar werd het voor gebruikt, ja.
0: Slagers ook, geloof ik, heb ik
1: gezegd. Slagers, ja, ja, ja, ja.
0: Daar werd het voor gebruikt.
1: Ja.
0: Dat is na de oorlog gestopt, hè?
1: Ja, vlak na de oorlog is gestopt, want toen kwamen de frigidaires en alles wat meer. En toen was het gauw gebeurd, ja.
0: Ja. Ik heb ook begrepen, als je een fietsenfabriek had, dan was je ook zeg maar lid van de landelijke organisatie.
1: Ja.
0: Doe maar, zeg maar.
1: Dat is een heel verhaal, jongens. Dat is een heel verhaal. Ja, dat was het CBR. En dat was het Centraal Bureau voor de Rijwielhandel. En daar moest eigenlijk iedereen bij aangesloten wezen. Fabrikanten, graziers, fietsenmakers. Maar alleen die fietsenmakers, die mochten verkopen aan de particulier. En dat was vooral mijn vader een doorn in het oog. Want er werd geen zak verdiend aan die fietsen. Je moest er hard voor werken en een paar gulden kon je erop verdienen. Maar die handelaren die hadden ze zo met 100 gulden winst in de etalage staan. En toen zijn we op een gegeven moment hebben we het anders gedaan. Mijn broer die had zijn diploma voor kleinhandel en dergelijke. En toen hebben we de oude ijsfabriek omgebouwd tot een klein winkeltje, een vrij klein winkeltje. En toen werden ze door ons van de fabriek aan mijn broer geleverd. Er was geen speel tussen te krijgen.
0: Nee. Nou, want jullie mochten ze als fabriek niet verkopen?
1: Wij mochten
0: niet aan de particulieren, hè?
1: Nee, maar aan hem dus wel. Want hij was dus de gediplomeerde rijwielhandelaar.
0: Maar jullie zaten wel in hetzelfde gebouw?
1: We zaten wel in hetzelfde gebouw, maar er zat geen deur tussen. Dat mocht niet. Ja, dat is een heel gedoe geweest. En toen later ook, daar woonden ze in de boeken kijken en dan kregen we weer een boete en al zo meer. Toen zijn we uit dat CBR gestapt. Maar het was wel een probleem, want kon je nog wel materialen krijgen als je niet aangesloten was. Nou, dat was helemaal geen probleem, hoor.
0: Nee.
1: Als je maar contant betaalde en als je maar een rekening uit het buitenland had, was er niks aan de hand.
0: Maar kon je wel leveren aan de handelaren, want die waren wel lid ervan.
1: Die wouden niks meer van ons hebben, die waren kwaad op ons. Maar het tweede jaar verkochten we meer fietsen via mijn broer als dat we en al die handelaren met elkaar leven.
0: Ja, ja. Ik kan me nog iets herinneren dat mijn ouders zeiden dat als je de fiets bij jullie rechtstreeks kocht, dan waren ze goedkoper dan in de winkel. Zal ik
1: ja, zeker. Een heel stuk goedkoper. Dus de winkeliers die waren woedend op ons. Ja. Ja, wij hadden veel vijanden in die tijd.
0: Als je dat allemaal zo hoort, dan was de familie De Geet een beetje recalcitrant, of niet?
1: Ja, dat heb ik zo straks al gezegd. Dat staat helemaal door de. Ja, dat zit door de generaties heen, ja. Ja. Ja, ja.
0: Is dat bij jou ook nog zo, Harry?
1: Ach, dat was wel zo.
0: Wordt dat rustiger?
1: Ik sloeg vroeger vaak met de vuisten.

0: betaal me maar. Ach, je gaat vanzelf relativeren.
1: Ja, ja.
0: Het is allemaal niet zo belangrijk.
1: We gaan het straks even hebben, want op een gegeven moment is er ook iets gebeurd wat niet zo mooi was, want de fabriek is afgebrand. Daar gaan we het dadelijk even over hebben.
0: Prima.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Ja, ik zei dat we het dadelijk zouden hebben over de brand. Maar jij zei, ik wil nog even terugkomen op het vorige gesprekje wat we hadden.
2: Ja, dat de CBR, dat was natuurlijk die reinste kartelvorming, hè? Ja. En, maar goed, dat werd allemaal omzeild. En we hadden een fabriek die maakte kettingkasten en jasbeschermers. Nou, daar hadden we toch altijd wel een 10.000 van nodig per jaar. Dus die man die wou ons niet graag als klant kwijt. Maar die fabriceerde ook thuislijn. En toen kregen we een keer belastingcontrole. En toen zei die man, hij zei, ik zie hier een middeltje thuis liggen.

0: Ja, maar als ik je rekening bekijk, hebben jullie zo'n 20 kilometer thuislijn verkapt. Nou, toen heb ik dat verhaal maar eens in Mubbel verteld. En die heeft dat toen aangekaart. Nou, dat was gewoon kartelvorming, dat mocht helemaal niet.
1: Nee. Dus jullie kochten papier tuinslangen?
0: Ja.
1: Maar in werkelijkheid de kettingkast.
0: Kettingkasten en juist beschermers, ja.
1: Je hoort het natuurlijk tegenwoordig ook dat er hier en daar wel wat geregeld wordt, zal ik maar zeggen, tussen bedrijven. Dat was toen ook zo.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk.
1: Ja. En die kartelvorming is natuurlijk, nou, dat is tegenwoordig, mag dat bijna niet meer.
0: Nee.
1: Maar dat was natuurlijk in die tijd, alles was daar geregeld. Hè?
0: Ja, maar in die tijd ook, dan maakte mijn vader wel eens prijsafspraken met concurrenten en dergelijke. Maar die werden de volgende dag alweer geschonden. Dus er kwam ook niks aan terecht.
1: Nee. Voor de bühne was het misschien aardig, maar achter de schermen gebeurde het allemaal niet.
0: Dat was oorlog.
1: Ja, precies. We hadden het erover dat de fabriek op een gegeven moment is afgebrand. En je vertelde me net dat jullie woonden tegenover de fabriek toen.
0: Ja.
1: En dat je tegen je moeder zei, de fabriek staat in brand. Ja, toen kreeg je bijna een klap aan de woorden.
0: Ja, bijna een klap aan de woorden, ja. Maar het was wel zo. En dat was op 2 augustus 1948. Toen is de hele fabriek tot de grond toe afgebrand. En zijn daar als tevoren nog feest gehad. Want een van de mensen die was 25 jaar bij de zaak. Maar die was eigenlijk in 1944 was hij al 25 jaar bij de zaak. Maar toen was er nog oorlog. Er was geen geld en dergelijke. Dus is gewoon 4 jaar later gevierd. En of er toen iets gebeurd is, iets is blijven branden of zo, is geen idee. Maar de volgende morgen stond een heleboel in de fik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er was niet veel van over, hè, van de fabriek?
0: Nee, alleen het kantoor en de voormalige ijsfabriek. Dat stond er nog. En daar zijn ze in doorgaan fabriceren. Heel primitief natuurlijk. Maar een broer van mijn vader, Pieter Geter, die was aannemer. En die heeft ook in recordtempo daar een nieuwe fabriek neergezet.
1: Ja. Ja, zo ging dat, hè? Dat werd geregeld even, hè?
0: Ja, daar moest een rap geregeld worden en dergelijke. Ja.
1: Ik las ook dat jouw vader bepaalde octrooien op zijn naam had staan, hè?
0: Ja, mijn vader en oom Tim die hadden inderdaad octrooien, ja. Er was bijvoorbeeld een... het is geen televisie, als ik ook al laten zien, maar... ze hadden bijvoorbeeld om het achterlicht bij een fietsloop vaak zo'n bumper staan.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat was om het achterlicht te beschermen. Want als je het in de muur reed, was eerst het achterlicht kapot.
1: Ja.
0: Dat werd beschermd. Dat was een vinding van mijn vader en mijn oom. En er waren wel meer van die dingen. En daar hebben ze ook wel octrooi op gehad. Maar niet op alles. Maar mijn vader had later vaak gezegd, hadden we maar octrooi aangevraagd, dan hadden we nooit er hoeven te werken.
1: Nee.
0: En dan moest hij altijd denken aan meneer Van Schothorst. Dat was een fabrikant in Barneveld. Daar betrokken wij spatborden en velgen voor. En die had de zogenaamde sierbeugel gemaakt. Je had vroeger allemaal de fietsen met linnen kettingkasten. En dan was het een beetje zielig gezicht. En dan zag je altijd die naden en zoiets. En daar kwam dan zo'n mooi vergroen beugeltje over. Klapte hij hem in, klapte hij hem erop, je kreeg hem er nooit weer af.
1: Nee.
0: En die had meneer Van Schothorst uitgevonden, octrooi gevraagd, en hij maakte in zijn eigen fabriek. Die man is een miljonair van geworden.
1: Ja, ik herinner me die ding nog wel, zo mooi. Chrome beugeltje over je. Ja. Dat stond zo mooi. Het was gewoon deftig als je die had.
0: Ja,
1: dat waren de duurdere fietsen nog.
0: Dat waren de duurdere fietsen, ja. En het was gewoon een beugeltje van 1,80 gulden, geloof ik. Maar later, toen het octrooi verlopen was, toen kocht je ze voor 80 cent. Ja, ja. Dus die man had er verschrikkelijk veel op verdiend.
1: Ja, vaak gaat het zo. De mensen zijn enthousiast, ontwikkelen iets en vergeten inderdaad een octrooi aan te vragen. Ja. Wat achteraf misschien heel veel waard is.
0: Ja. Ja.
1: Wat voor fietsen maakten jullie? Alles volgens mij, hè? Vooral ook voor kinderen en alles, hè?
0: Ja, wij maakten ook wel kleinere fietsjes met 24 gaans wieltjes en zoiets. En, maar de echte hele kleine kinderfietsjes die betrokken we van een ander bedrijf.
1: Ja, dat maken jullie niet.
0: Nee.
1: Jullie hebben ook iets met een hulpmotor gedaan, hè?
0: Ja. In die tijd bestond er een motortje. De Rex was dat. En dat ding, dat werd gemonteerd. Dat motortje werd gemonteerd op het stuur. En het benzinetankje ook. En dat ging met een snaar, met een aandrijving in het voorwiel. Nou, mijn vader en oom Tim die zagen dat. Die zeiden, dat ding is zo instabiel als de pest. Ja. En die hebben een nieuw frame gemaakt. En toen kwam het motortje, kwam net als bij de moderne elektrische fiets, onderaan te hangen. En de aandrijving kwam in dit achterwiel. Toen was die ding veel stabieler. Ja. En dat was een 50cc motortje. En daar hebben we ongeveer 500 van gemaakt. Je ziet ze soms nog wel eens te koop voor een paar duizend euro.
1: Ja.
0: Ja,
1: je had er toen een moeten kopen en dan nu weer verkopen. Hè? Want ze zijn nu meer waard.

0: dan toen, denk ik.
1: Ja, natuurlijk, alles zo. Ja.
0: Was dat voor jullie die eerste bromfiets?
1: Ja.
0: Want het was een beetje vergelijkbaar met bromfiets natuurlijk. En bromfiets was ook 50 cc, hè?
1: Ja, de Mosquito die had het. Die had een aandrijving op de achterband. En je had de Solex, die had een voorband.
0: Ja. Dat heb je, dus wat dat betreft waren ze wel inventief, hè?
1: Ja.
0: Om elke keer wat nieuws te bedenken.
1: Ik zeg ook altijd, mijn vader die had eigenlijk nooit die sores van die fabrieken bij moeten hebben. Die man had gewoon uitvinder moeten zijn.
0: Ja, en andere mensen het laten, de fabriek laten doen.
1: Maar ja, goed, je hebt het hele bedrijf erbij. Je hebt mannen 40 personeel waar je verantwoordelijk voor bent. Ja. En dan komt er een boel kijken.
0: Ja. Ja. Over personeel gesproken. Op een gegeven moment kwamen er ook allemaal mensen die woonden in Schattenberg. Die kwamen bij jullie werken.
1: Ja, we hebben een stuk of 4 mensen gehad die inderdaad die woonden op Schattenberg. Ja. Ik ben er vaak geweest dat ik ze s'avonds nog weer eens overwerkte en dat ik ze naar huis bracht. Ja. Ah, die mensen die wonen daar ook schandalig, hoor.
0: De Molukkers, hè?
1: De Molukkers, ja, die wonen daar echt schandalig. Ja. Ja. En die barakken allemaal van het concentratiekamp. Nee, dat was niet goed.
0: Nee. Jullie waren wel, lees ik, heel erg tevreden over deze mensen, qua werk.
1: Ja hoor, ja. Ja, hoor. We waren wel tevreden over die mensen. Ja. Maar je voelde wel altijd de onvrede.
0: Ja.
1: Ja.
0: En onderling las ik heel mooi. Was een soort. De belangrijkste. Die vroeger de belangrijkste was op de Molukken. Liep voorop. En dan,
1: liep voorop. Ja,
0: dat,
1: ja,
0: was allemaal in orde geregeld, hè?
1: Dat was meneer Horiza. Die liep voorop, ja.
0: Ja.
1: En dan kwam meneer Patty Pawel. En dan kwam meneer Nunemeter.
0: Ja.
1: Precies, ja. Nachtlopen.
0: Ja. Jullie hebben. Die nieuwe fabriek stond weer aan de Procurusstraat.
1: Ja, op dezelfde plek.
0: Ja, en dat was best een behoorlijk. Ik zeg, we hebben het over de nieuwe fabriek, maar die ken ik zelf een beetje.
1: Ja.
0: Was best voor die tijd een groot bedrijf.
1: Was het ook. Ja. En doordat we op een gegeven moment dus particulier gingen verkopen, maar voor hele goedkope prijzen, we kregen het ook veel en veel te druk. Die fabriek werd eigenlijk. Die groeide veel te snel.
0: Ja,
1: eigenlijk moet je, dat zeggen de economen ook altijd, 10% groei per jaar is mooi. Bij een jaar gaat er 100% groei uit.
0: En waarom ging het dan mis? Wat was dan het probleem?
1: Nou, het probleem krijg je dan dat je alles niet meer overziet. Dat zijn van die dingen. En toen hebben we nog een filiaal geopend in Hardenberg. En toen kwam er nog eens een keer een financiële crisis tussendoor in de 80e jaren. En dat zijn dan moeilijke zaken.
0: Ja. Dan wordt het eigenlijk te veel om aan alle touwtjes te trekken, zeg maar.
1: Dan werd het inderdaad te veel. Ja, en daar ben ik persoonlijk ook op afgeknapt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Jij bent niet doorgegaan met de bedrijven?
1: Ik ben in 82 ben ik afgehaakt. Ja. Het werd me allemaal veel te veel en. Het is allemaal achteraf, hoor.
0: Ja.
1: Dan krijg je in de gaten dat het niet goed komt.
0: Nee.
1: En dat ik heel wat anders had moeten gaan doen, eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik heb me toch al jarenlang afgevraagd, waarom ben ik nou overspannen geraakt?
0: Ja.
1: Nou, en dan kom je met psychiaters en psychologen aan de praat. En dan blijkt het dat je te veel doet. En dat mijn artistieke kwaliteiten, die kwamen helemaal in het gedrang.

0: Ja, dat is Boudewijn de Groot. We gaan een beetje zo door de tijd heen.
1: Ja.
0: We komen een beetje in de 70 jaren terecht. En toen ging het niet meer zo goed als in de eerste jaren. Hè?
1: Nou, dat is toch wel wat later, hoor.
0: Ja, dat ging de 80 jaren ook.
1: 80,
0: ja, tweede helft.
1: Het bedrijf, dat groeide eigenlijk veel te snel. Eigenlijk moet je niet meer groeien naar 10%, 15%. Maar wij groeien zo'n wel 100%.
0: Ja.
1: En er werden steeds meer fietsen gemaakt. Ik geloof dat wij 10.000 fietsen per jaar die bij ons over de toonbank gingen.
0: Ja, en dat was voor die tijd zeker heel veel.
1: Ja, dat was verschrikkelijk veel. Dat was verschrikkelijk veel. Daar werd ik in het hele land over gesproken, hoor.
0: Ja,
1: ja, dat was het fenomeen. Maar ja, het is allemaal te gek gegaan. Ik ben er persoonlijk ben ik er helemaal op afgeknapt.
0: Ja.
1: Ik had het veel en veel te druk. Mijn gezin die kwam in de knel een beetje. En ik was er al een muzikant bij. Daar had ik al een beetje een lage pitje gezet. Want ik werkte al 80 uur in de week.
0: Ja,
1: ja, en op een gegeven moment dan knap je af.
0: Ja. Ja. Maar vroeger was het dus eigenlijk zo dat als je vader timmerman werd, dat altijd een van de kinderen ook timmerman werd. Of boer, werd er één boer.
1: Ja,
0: en zo ben jij natuurlijk waarschijnlijk ook in het bedrijf teruggekomen.
1: Nou, dat was helemaal niet de bedoeling. Want toen ik de HBS afgemaakt heb, toen ben ik naar de Misacosa gegaan. Dat was een onderdeel van de ALO. Dus ik wou eigenlijk sportleraar worden. Want een half jaar ging je door de rug. En toen was je bijvoorbeeld turnen en hardlopen, dat was gewoon gebeurd.
0: Ja.
1: Nou, toen moest ik eerst nog in dienst en toen ben ik in de zaak gerold. Ja,
0: ja, want zo ging het dan vaak, dan weet je door de ouders en nou kom maar bij ons, kom maar meehelpen.
1: Ja, nou, zo ging het allemaal niet. We zijn nooit geprest of zo. En ik ben in de fabriek gekomen. Ik ben gewoon als krullenjongen begonnen.
0: Ja.
1: Ik heb het hele vak geleerd. Geef mij een stelletje buizen en ik zet een frame bij elkaar. En ik bouw een hele fiets.
0: Nou, dat lijkt me een goed idee, Harry.
1: Niet met een moderne fiets, want daar kan ik zelfs geen band meer aan verwisselen.
0: Nee.
1: Allemaal speciaal gereedschap, allemaal chips die je kapot kunt maken.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. De 80 jaren ging het niet goed meer. Had het ook te maken met de fietsenhandel? Er waren natuurlijk veel meer bedrijven langzamerhand in Nederland die fietsen maken.
1: Nou, ja, die waren er wel natuurlijk, hè, maar ja. Het is eigenlijk helemaal een samenloop van omstandigheden geweest. Ook doordat we nog een filiaal begonnen, dan kreeg je ook aanloopverliezen. In de 80 jaar hebben we een financiële crisis gehad. Ik achteraf zei ik, ja, ik had, ze zeiden de fabriek al, ja, we hadden al jaren.

0: zien aankomen bij jou. Zeg maar, je hebt, we gaan zelf nooit stappen hadden gelopen om mij te ontlasten. Ja, omdat je het gewoon niet wist.
1: Ja. En vaak, wat je zegt, hè, dan overkomt het je, denk ik. Hè? Ja. Ja, je werkt 80 uur, dan ga je 81 uur werken, dan ga je 82 uur werken. Maar het probleem wordt nooit echt opgelost.
0: Nee, wordt het probleem niet meer opgelost. Je raakt in een vicieuze cirkel.
1: Ja. En bij een financiële crisis, een fiets kan altijd nog een extra jaar mee.
0: Als met de centen wat minder gaat, dan worden de aankopen ook minder.
1: Ja, en zeker een fiets, hè? Dan werd hij weer opgelapt of zo, hè? Ja, van nieuwe banden erop.
0: Tuurlijk.
1: Ja. Hoe kijk jij nou tegen de fietsen van tegenwoordig aan? Want je hebt natuurlijk heel veel verstand van, je hebt alles gedaan, zei je.
0: Ik kan de gewone ouderwetse fiets, zou maar zeggen, die kan ik helemaal bouwen. Ja. Spaken erin zetten, maakt me al niks uit, dat kan ik allemaal wel. Maar de moderne fiets, ja, ik vind het prachtig.
1: Ja, hè?
0: Ja, zijn ze mooie dingen.
1: Ja.
0: Nou.
1: Zeker met het elektromotortje erin.
0: Een motortje en alles erin, ik maak er zelf ook echt gebruik van, hoor.
1: Ja,
0: ik vind het prachtig.
1: Als je terugkijkt, Harry, over de hele periode, we zijn er een beetje doorheen gefietst, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Op het tandem.
1: Op het tandem doorheen. Wat was voor jou dan het leukste stuk wat jij meegemaakt hebt? Je hebt natuurlijk ook de plezier aan gehad, anders blijf je niet zo lang.
0: Dat is nou juist het gekke. Ik ben nooit één dag in mijn leven met ellende naar mijn werk gegaan. Ik heb er altijd plezier in gehad. Ja. Maar wat ik het leukste vond eigenlijk, ik heb jarenlang ook op de vrachtwagen gezeten. Dan ging ik fietsen en frames naar handelaren brengen en overal. En dan was de sport direct geldbeuren.
1: Ja.
0: En dan met een dikke portemonnee op de terugweg bij leveranciers, toeleveranciers. Hè.
1: Ja.
0: Spatborden halen, velgen halen, wat al niet. En dan kwam je overal in alle steden. Want die mensen die zaten allemaal nog in de binnensteden. Dus ik kroste Rotterdam en Amsterdam door alsof het niks was. Ja. En ik kon ook de havens, kon ik precies. Want dat was mooi. Die mensen die hadden dan ook nog vaak een fame. En dat was een pakhuis in de haven.
1: Ja.
0: En als je het daar weghaalde, dan had je dan weer 2 of 3% korting. Maar we hebben ook wel gehad. Dan zijn ze, je kunt ook wel van het schip halen. Dat was ook mooi, want dan kwam je op die schepen. Ja. Dan werd soms wel zo'n 4 uur s'nachts gebeld van... Negen uur komt schip aan in Antwerpen of zoiets. Dan had je met de zorg dat je 9 uur in Antwerpen waren.
1: En moest je het dan zelf van het schip halen?
0: Ja, dan moest je zelf van het schip halen. Dat scheelde dan weer 10% of zoiets. En dan bleek dat de kapitein ook altijd in een handeltje zat, hè?
1: Zoals?
0: Ja, nou, we hebben dat vooral meegemaakt. Er kwam vaak een man uit België en die bracht ons racefietsen. Een speciaal lichtweerrace, die maakt men niet. En dat was altijd als hij kwam, dan zei hij op een gegeven moment... en morgen nog wat voor de zuip hebben. Oh. En dan had hij dus een patentje martini. Had hij rode en witte martini had hij in doos had hij in een apart vakje gestaan.
1: En die waren voor de speciale prijs, denk ik.
0: Die kwam van de radprijs en die verkocht ik dan weer. En die slijterij die bij de comma zet.
1: Oh ja, dat is ook.
0: In die tijd kon alles, joh. Dat was mooi.
1: Ja, ik denk dat het tegenwoordig ook hier en daar nog gebeurt.
0: Natuurlijk.
1: Ja, maar dat maakt natuurlijk ook alles een beetje leuk.
0: Ja,
1: toch een beetje spannend en zo.
0: Ja.
1: Beetje handel, een beetje handel,
0: ja, mooi,
1: een beetje sjoemel hier en daar. Ja.
0: En mijn handel is vooral, je kunt wel altijd voor de uiterste prijzen willen gaan, maar nee, gun elkaar ook wat.
1: Ja. Ja.
0: Moet je heel makkelijk in wezen.
1: Ja. Maar toch hadden jullie fietsen, zeker toen je zelf ging verkopen, wat we net al zeiden, die relatief gezien voor de mensen die ze kochten, goedkoop waren.
0: Ja, ja.
1: Goedkoper dan die via de groothandel gingen. Via,
0: ja, natuurlijk, want die moesten er ook allemaal aan verdienen.
1: Ja. Ja.
0: En dan konden we een heel stuk van die tussenwensen, en vooral van de fietsenmakers en zo. Die echt soms 100 gulden op zo'n fiets drukte. Ja, daar komen we een stukje van aanvallen. Dat kunnen we een heel stuk goedkoper konden wezen. Dat ging best.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: sun will shine for you. De zon wil voor je schijnen, Harry. Nou, dat is
1: mooi.
0: Dat is mooi, hè?
1: Dat is mooi.
0: Mooi gezegd, hè? Op een gegeven moment hebben jullie als Mustangfabriek de framebouwerij opgedoekt.
1: Ja.
0: En ook de fietsenfabriek ging buiten de deur, hè?
1: Ja.
0: Had dat ook te maken met de slechte tijden? Of was dat...
1: Nou, dat was eindelijk gewoon... toen kreeg je al echt een beetje meer concentratie. En eigenlijk waren die aantallen van 10.000 stuks waren eigenlijk te klein.
0: Ja.
1: Dus hebben we gewoon dat soort dingen. Eerst de frames die lieten we maken bij een framebouwer in België. Dan kwamen de ruwe frames weg. We lakten ze zelf en dergelijke nog wel. Maar ja, en toen hebben we later, dat beviel zo goed. Er was ook iemand die kon daar lakken en zo zelf. En dat kon eigenlijk veel beter doen daar. Hadden we zelf meer tijd voor andere dingen en zo.
0: Ja, ja, het moest steeds efficiënter.
1: Het moest steeds efficiënter, ja. Terwijl wij de modernste machines hadden. Ja.
0: Wat ik leuk vond is, we hadden net over dat jullie een paar mensen van Schattenberg Molukkers in dienst hadden. Dat daar een spuiter was en dat er zelfs fietsen in de kleur van RMS gespoten zijn.
1: Ja, meneer Horisa, die spoot die stond in de lakkerij en die spoot ook al frames in de Molukse kleuren,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Had hij ons nooit om gevraagd. Vandaag en dat soort politiek ook helemaal niet meer kennen. Maar ze gingen wel weg.
0: Ja. Wat, je hebt op een gegeven moment, ik ben ermee gestopt en ik had het misschien wat anders moeten kiezen. Maar wat was voor jou nou het mooiste stuk uit het hele verhaal wat jij meegemaakt hebt bij de fabriek?
1: Nou, dat was dus dat ik op die vrachtwagen zat.
0: Ja.
1: En dat ik met spullen wegging en mijn spullen terugkwam. Dat vond ik het allerleukste. Want dan was je vrij.
0: Ja.
1: Je had niet iedere keer de gezeur om de kop en de telefoon of dit of dat. Of de was kapot. Nee, je was weg. En dat was mooi.
0: Ja. En in 1984 is de fabriek gesloten?
1: 86.
0: Oké, okay, ja.
1: Toen is ze hebben nog een jaar of vier is het doorgegaan. En toen is het verkocht aan een fietshandelaar in Groningen. En die had een paar jaar later weer aan het project in de winkelaar verkocht.
0: Ja,
1: en toen... Dus de boel is gewoon verpatst. Daar komt het op neer.
0: Ja. En toen is de fabriek afgebroken.
1: Ja.
0: En de grond is een hele tijd gesaneerd, geloof ik. Hè?
1: Dus, ja, maar dat zeg ik wel. Ik heb het eerste al gezegd. Die hoek daar bij ons, dat was het eerste industrieterrein.

0: Ja.
1: En er was allemaal door allemaal sloten liepen er door. En de garagehouders die gooiden de vloermolie in de sloot. En Stork die had de wil afval. Nou, toen heeft dat was in de 60 jaar. Toen heeft dat transformator. Het transformatorhuis bij jullie tegenover, die heeft in de brand gestaan.
0: Ja,
1: nou, toen liep de brandolie liep bij ons voor de fabriek langs door de sloot.
0: Ja.
1: En dan had je de wasserij, die gooide van alles in de sloot. En dan had je nog de Napro op de hoek daar.
0: Ja.
1: Met zo'n farmaceutisch fabriekje. Nou, daar gebeurde ook van alles.
0: Aan de Nederlandstraat had je schepers, die landbouwerij met olie en toestand.
1: Ja. En aan de Polkruis had je een oud slachthuis daar.
0: Ja.
1: En Dijkstra's tankbouw. En ja. Iedereen die gooide het in de sloot was het in de grond staat, waar je het kwijt.
0: Ja.
1: Zo was het dus niet.
0: Nee. Ik kan me nog herinneren dat jarenlang hebben daar machines gestaan om het grondwater te zuiveren.
1: Ja, op de hoek daar van de Procurgestraat en de Nederlandstraat.
0: Ja, die is echt helemaal jaren gestaan.
1: Jarenlang,
0: ja. Wat je al zei, dat was de eerste industrietrein eigenlijk.
1: Ja.
0: Na de tijd is alles zeg maar over de industrie weggegaan.
1: Ja, klopt.
0: En het kwam de andere kant terecht.
1: Klopt, ja.
0: Harry, bedankt voor dit mooie, prachtige overzicht van de Mustang.
1: Graag gedaan.
0: En je bent nog steeds actief op muzikaal gebied?
1: Ik ben nog steeds muzikaal gebied en ik doe nog een dag vrijwilligerswerk in het Museum Nienoord.
0: Ja.
1: Zit ik op de afdeling collectiebeheer.
0: Ja.
1: En dan kan ik me ook een beetje uitleven in mijn hobby's, kunst en cultuur en dergelijke, schilderijen.
0: Ja.
1: Ik ben nog best tevreden over het leven, hoor.
0: En op muziekgebied, wat bespeel je op dit moment?
1: Nou, ik speel alleen nog bij de Traan.
0: En welk instrument speel je dan?
1: Piano.
0: Ja. Gezien jouw leeftijd is dat toch wel heel goed, vind ik.
1: Vind ik ook, ja.
0: Ja,
1: ik wil het nog graag een poosje volhouden zo.
0: Niet met een traan, hè?
1: Niet met een traan.
0: Wel bij de traan.
1: Een lach en een traan.
0: Ja, okay. Harry, bedankt dat je hier was vanmorgen.
1: En
0: we hebben heerlijk even teruggekeken in de geschiedenis van de Mustang fabriek.
1: Ja.
0: Van, zeg maar vanaf 1910 tot 1986.
1: Ja, daarom. En dat is altijd hartstikke mooi.

0: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

Ja, goedenavond allemaal en leuk dat je luistert naar Radio A en Hunze. En leuk dat je luistert naar Geef ze van Jetjen. Mijn naam is Lars Jetten en nou ja, die is een Midnight Sun. Die is nu redelijk afgedekt, want ik heb onderweg hier naartoe zag ik al een hoop mensen in de bermen staan. En ik denk dat er misschien op dit moment ook nog een hoop mensen buiten staan. Het is ook aardig donker buiten, want er is natuurlijk een zonsverduistering nu gaande. Doe het wel veilig en gebruik een brilletje of gebruik een ontzettend goede laskap. Volgens mij niet elke laskap is hier zelfs voor geschikt. Of gebruik een camera obscura om het beeld van de zon te projecteren in een oude schoenendoos of iets in die trant. Maar doe het wel veilig. We gaan er een leuk programma van maken. De Breek de Week van deze week, waarmee straks de tweede uur geopend gaat worden, dat is Charlie XCX. En welke, daar gaan we straks naar luisteren. Maar ja, als je het over zonsverduisteringen hebt, dan heb je het natuurlijk over eclipses. Ja, en dan kom je heel snel hierop uit. Dan starten wij het pianootje in en dan gaan wij luisteren naar Bonnie Tyler.

leren van natuurlijk onze eclipse die nu gaande is, hadden we Bonnie Tyler met de Total Eclipse of the Heart. Want ja, inderdaad, onderweg hier naartoe zag ik al een hoop mensen langs de kant van de weg staan. En we hebben een omroepmaat, want iedereen is ook al een beetje in voorbereiding op. Daar zijn ook al ontzettend veel journalisten bezig met allemaal mooie foto's aan het verzamelen van de eclipse in het noorden van Drenthe. Nou, ook hartstikke leuk. En in de chat hadden we het er ook al even over. Van ja, heeft iedereen wel een brilletje of dit of dat? Maar je kunt dus ook een camera obscura gebruiken. Een beetje een oude techniek. Om een soort van toch via een soort klein gat een projectie van licht te maken op een achtergrond. En als je nou over het principe camera obscura gewoon eens een keer een hele leuke documentaire wil zien, dan moet je eens, en volgens mij staat hij gewoon zelfs op YouTube, kun je hem gewoon gratis op YouTube kijken. Dat is een documentaire die heet Tim's Vermeer. En dat is een man, een Amerikaan, die heet dan wel Tim. En die is gefascineerd door de schilder Vermeer. En hij is altijd virtual special effects

artist geweest in Hollywood. Daar heeft hij ook best veel geld mee verdiend. En hij kan dus nu eigenlijk op wat latere leeftijd kan hij eigenlijk zijn passies najagen. En hij heeft een theorie over hoe Vermeer geschilderd heeft. Namelijk dat Vermeer gebruik maakte van een camera obscura. Omdat hij zegt, als ik kijk naar Vermeer en ik heb dus mijn filmachtergrond, dan was die man niet aan het schilderen. Die man die was een soort van licht aan het vangen op een beeldje, zoals je dat ook met film doet. Nou ja, en ik wil niet al te veel verklappen, maar hij maakt dus een soort experimentele setup waarop hij die theorie ook gaat testen in een camera obscura door zelf een Vermeer na te schilderen. En nogmaals, ik ga niet al te veel verklappen. Maar echt een ontzettend leuke documentaire om eens te kijken. En volgens mij staat die gewoon gratis op YouTube. Dus ik zou zeggen, geef het hem eens een kans. En nu een andere kamer. The White Room. Van Cream. Ook een beetje obscuur, maar wel lekker. Op Radio Anunze.

Gwen Stefani en Akon met The Sweet Escape. En daarvoor hadden we Cream met The White Room vanwege de clips. Nou, dan begint hij ondertussen volgens mij wel een stukje lichter te worden, hoor. Dus qua thema denk ik dat de eclipse goed geweest is. Want

Er zijn belangrijke zaken in deze wereld, namelijk fans van dit programma, of nou, fans, dat is een groot woord, luisteraars van dit programma, die weten dat wij bij Geefs van Jetje nog wel eens vaak stilstaan bij de MotoGP. Want dat is de leukste sport die op dit moment te zien is op televisie of op de streamingsdiensten. Dus nou, ça va. En afgelopen weekend was na de zomerstop was het seizoen weer van start gegaan. We zijn nu met het tweede deel van het seizoen begonnen. En het was de Grand Prix van Engeland, van Groot-Brittannië. En dit geval vond ik denk ik wel het mooiste van die Grand Prix om te zien dat Marco Bezzecchi, de Italiaanse coureur voor Aprilia, dat hij weer eigenlijk zijn soort van wederopstanding had. Als je ziet hoe die beste jongen het seizoen eigenlijk begonnen is, dat is ongekend. Hij heeft de eerste drie races van dit seizoen, alle rondes heeft hij geleid van elke race. En het is ook gewoon elke keer eerste geworden. Nou, toen op een gegeven moment bij de vierde race tweede, de vijfde race tweede. Nou god, hè, bij de tweede race in Catalonië werd hij vierde. In Italië werd hij eerste. Nou, en toen begon een soort horror scenario. Hij kwam ten val. Hij liet zichzelf disqualificeren omdat hij mond had met een marshal. In Assen hier vloog hij met 200 km per uur in de ramshoek, vloog hij onderuit. En in Duitsland, dat was voor de pauze, toen viel hij van zijn motor af en brak hij zijn sleutelbeen. Dus die beste man die had wel even wat slechte pech. En nou ja, dit weekend werd hij dus tijdens de sprint race derde. En met de MotoGP, de hoofdrace, werd hij weer derde. Nou, en het is ook wel echt onderuit de kan moest het gehaald worden. En op zijn typische Italiaans, want het is natuurlijk een Italiaan. Dat zijn veel van die coureurs, die zijn Italiaans of Spaans. Waren na afloop de emoties in overvloed aanwezig en de tranen vloeiden. Ja, en ik vind dat toch wel mooi als je dan op deze manier ook ziet dat zo'n jongen dat dan weer zo beleefd. En als je het dan hebt over redemption is het eigenlijk, dan kom ik ook eigenlijk al heel gauw uit bij dit nummer van Johnny Cash, van zijn allerlaatste album dat nog wel postuum is uitgebracht ook, Redemption Day.

Bomb, I'm a Highway Star. En daarvoor Johnny Cash met Redemption Day. Vanwege Marco Bezzecchi, die eindelijk zijn redemption had en twee keer derde werd tijdens de Grand Prix van Engeland. Vorige week draaiden wij een nummer van de Rascal Flatts. En toen zei iemand in de chat, hey, volgens mij is dit een cover van. En om nou een beetje soort van in het thema te blijven, Highway Star, gaan we nu naar het origineel van vorige week. Live is a Highway van Tom Cochrane.

Jack White met Alone in My Home. En daarvoor de originele van Tom Cochran, Life is a Highway. Vorige week hadden we de Rascal Flatts. Dat was de cover voor Disney Cars. En deze keer doen we het met het origineel. De bouwvak is volgens mij in het noorden officieel voorbij. Ik kreeg van bepaalde aannemers berichten continu van... ja, wij zijn er niet. En wij zijn er in de week van de 11e... of sorry, nog niet de 11e, zelfs de 10e zijn wij er weer. En ik merk het ook wel een beetje bij ons in de buurt. De afgelopen weken waren er heel veel mensen bij en rondom huis. Ik heb gewoon doorgewerkt. Maar in één keer sta ik weer op met de rest van de buurt. In één keer zie ik een andere buurman weer 's ochtends in zijn busje stappen. En ik zie een andere buurman 's ochtends nog eerder dan dat. Zie ik zijn auto in één keer weer weg. Ja, en dan zijn de mensen toch weer aan het werk. Oftewel, the man at work. Grapje hier. En daarom, dat grapje is een beetje overkill. En daarom the man at work met overkill.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel.

0: Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
1: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
0: De laatste grote zonsverduistering in Nederland.

0: Frans was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Hey, Billy, you there?

0: Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij de tweede uur van Geefs van Jeetje. En dat was de break de week van deze week van Charlie XCX en Billie Eilish met Guess. Ja, je kunt het kopen bij de Zeeman, je kunt het kopen bij de Vibra, je kunt het kopen bij de noem maar op. Maar ja, wie had gedacht dat je zo'n leuk liedje over ondergoed kon maken? We blijven een beetje in het thema waar we bij het vorige uur zijn blijven hangen. Toen draaiden we Overkill Man at Work. Iemand in de chat vraagt, hebben jullie al een Eclipse nummer gedraaid? Jazeker, we begonnen vorige uur met Total Eclipse of the Heart. Dus die is geweest. Maar we eindigden het vorige uur met het eindigen van de pauwvervakantie. Ik merk dat mijn buurmannen allemaal wel weer aan het werk zijn. De auto's zijn weer 's ochtends weg van de oprit. De busjes rijden weer de wijk uit. Maar wat in mijn wijk vond ik wel heel erg opviel, wat mij in ieder geval heel erg opviel, was dat al mijn, in ieder geval buurmannen, voor zover ik kan gokken, hebben allemaal een hobbyauto. En de een heeft een zo'n Demolition Derby in elkaar gelaste Volvo. En de andere die heeft een V8 Amerikaanse pick-up. En weer een andere die heeft een Ferrari uit de jaren 80. Volgens mij een Testarossa met een V12 geloof ik zit erin. Waardoor als die 's avonds thuis komt de hele buurt zo ongeveer wakker ligt. Maar dat is in plaats van op vakantie gaan, was dat bij ons in de wijk in ieder geval de meest geliefde zomerhobby. Namelijk met je hobby auto erop uit en keihard brullende motoren overal. Zo'n hobbyauto die kun je ook op een andere manier outfitten, namelijk met een goed geluidssysteem. En dan komt er nogal een beetje een grote subwoofer vanaf je hoedenplank. En laat dan nou net een wat oudere rapgroep uit Nederland, uit een klein dorpje ergens net aan deze kant van de IJssel, ook een nummer over hebben gemaakt. Hier is Opgezwollen met hoedenplank.
1: En waar komt dat geluid dan vandaan? Woef, woef.

Ja, dat gaat lastig als je vergeet de schuiven open te zetten. Ik wilde een heel leuk grapje maken, maar dat ging dus eigenlijk compleet mis. Want ik vergat het schuifje open te zetten. Nou, één keer doen en nooit meer weer. In het kader van nieuwe muziek. We proberen bij het programma ook wel eens nieuwe muziek aan te prijzen. En deze volgende is het nummer Trying to Love You van Sheriff Farrell. Een vrouw die in de country en Amerikanen scene echt hard aan de weg timmert. Ik heb haar wel vaker gedraaid. Nou, dit is haar nieuwste single. En ik vind hem echt heel goed. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Want dat doe ik zeker. Hier komt Sheriff Farrell.

Cockney Rebel met Make Me Smile. En daarvoor de nieuwe van Sheriff Pharrell, Trying to Love You. Ja, ik hoop dat jullie hem net zo mooi vinden als ik. Ik hou wel van die dame. Ik vind dat ze echt leuke muziek maakt. Ze heeft echt leuke country, mooie stem. En ja, als ze zo aan de weg blijft timmeren. Ze komt volgens mij 2 weken per jaar ongeveer bij Nederland. En naar Nederland, soms een festivaletje. Dan moet ik toch eigenlijk echt maar ergens in mijn agenda volgend jaar kijken wanneer ze er weer is. En dan ook gewoon maar eens naartoe gaan om te zien of het live goed is. Andere nieuwe muziek kwam deze week van de band Cage the Elephant. Ain't No Rest for the Wicked zijn ze bekend van. Maar ze timmeren nog gewoon lekker aan de weg. En ze hebben ook gewoon goede muziek nog steeds. Dit is Beaches in Tennessee.

The House Martins met Norman Cook op bas. Daar hadden we het net in de chat even over. Want dat is ook zo'n multi-instrumentalist en getalenteerd persoon. Als de zanger van Blur en dus ook gedeeltelijk van The Gorillaz, Damon Albarn. En er werden vragen gesteld over wat is dat roze doosje. Nou, het is dus geen doosje wat hier in de studio staat. Er is een opleidingsdag waar je naartoe kunt om je skills als journalist op te kalefateren. En daar wordt hier reclame voor gemaakt. Nou, dat is dus leuk. Als we daar naartoe zouden willen, dan zou dat kunnen. En dan word je er hierdoor op geattendeerd. Het is helaas geen snoeppot of zo, of iets anders leuks. Nou, het is misschien al wel leuk, maar het is in ieder geval geen snoeppot of zo. Ja, Zuid-Laren. Ik zag het net ergens anders ook alweer voorbij komen. Want Zuid-Laren was deze week ook anders in het nieuws. Want het blijkt een van de meest populaire plekken te zijn om een huis te kopen in Drenthe. Volgens mij, ik heb het idee soms wel, als ik op Funda kijk of gewoon in de wijk of in het dorp, dat ik denk, oh, volgens mij is de drukte al wel een beetje aan het wanen. En volgens mij wordt niet elk huis meer verkocht. Maar het blijkt in Zuid-Laren anders te zijn. Daar worden de huizen gemiddeld dubbel aantal keer per dag bekeken via de website Funda. En ook de makelaars die zien nog wel overbiedingen van soms wel meer dan 100.000 euro. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden natuurlijk. Maar ja, op zich, aan de andere kant, als je dan hier in de buurt wat zoekt, ja, Zuid-Laren heeft natuurlijk wel heel veel. Ik weet niet of er veel haat en nijd is tussen de dorpen, maar ik woon zelf in Rolde. Ik ben een blij Roldenaar. Maar ik moet toch zeggen dat inderdaad Zuid-Laren qua winkelaanbod en zo en nabijheid bij stad ook wel fijn is. Dus tegen al die mensen die je dan nu keihard aan het bieden zijn en keihard aan het werk zijn om in Zuid-Laren terecht te komen, zou ik zeggen, welkom thuis. Welkom home alvast in Drenthe.

ZZ Top met Give Me All Your Loving and That Full Radical Face. Welcome home naar alle mensen toe die in het mooie Zuidlaren met een 100.000 euro overboden huis zijn komen wonen. Een beetje verdrietig nieuws op RTV Drenthe over Assen deze week. Aan de ene kant heel mooi, want Geert Tervelde van Authentiek en Stadscafé bij Zon, die maken schoolontbijtjes voor 450 kinderen uit Assen. Dat deed hij al voor één school, maar nu krijgt hij van andere school ook aanvragen. En die uitdaging die hebben zij aangepakt, want ook zijn chefkoch zag het zitten. En zij gaan dus nu hard aan het werk om 450 schoolontbijtjes te maken voor kinderen. Maar ja, het is natuurlijk wel diep triest dat zoiets in Nederland gewoon nodig is. Ja. Ik lees het altijd, aan de ene kant lees je dat. Ik vind het heel dubbel. Aan de ene kant lees je dat en dan denk je, nou, er zit toch nog wat goeds in de mens. En aan de andere kant lees je zo'n artikel en dan denk je, nou, hoe kan het zijn? Hè? We zijn een van de rijkste landen ter wereld. En nog gaan er klaarblijkelijk in Nederland kinderen met honger naar school. Nou, dan weer even naar de muziek. Want dan moet je uiteindelijk wel ergens ook weer een beetje uit de put komen. En dat kan gelukkig met muziek. Ik kwam eigenlijk al heel gauw uit bij een bepaald nummer. Dat is echt uit mijn tienerjaren. Maar die hoor je bijna nooit meer. Maar die heeft een sample gebruikt van Breakfast in America. Namelijk de Gym Class Heroes met Cupid's Chokehold. Even een trip to Memory Lane hier op Radio Anunze.

Ja, Earth and Fire, aangevraagd via de chat. En natuurlijk ook wel enigszins ter ere van de recent ontvallen mevrouw Kaagman. En huishoudelijke mededeling is ook even op zijn plaats. Want mensen moeten in rekening houden dat de N34 een tijd lang dicht gaat. Ik geloof dat de N34, als ik me niet vergis, voor onderhouds in delen door de hele maand heen ergens geslopen is. Of gesloten is, niet geslopen is, gesloten is. Dus dan zul je nog wel eens ergens rond kunnen rijden en dan krijg je een heel groot bord voor je neus met stop. Nou, en als je dan zegt stop, dan moet je ook wel gelijk stoppen. Oftewel, stop right now. En als je het dan hebt weer over stop right now, ja, dan kan ik alleen maar terug naar deze vijf dames. De Spice Girls met stop op Radio ANHUNZE.

0: Ja, de Spider-Murphy Gang. En ik hou hem er even in, want anders worden ze door het nieuws eruit gegooid. Dus we gaan gelijk door naar het andere nummer, dat is Blur. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was Lars Jetten. Oh, we worden er toch uitgegooid.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6.
0: Oké, fijne avond allemaal. Hoi, hoi.
2: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10:00.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Arman Afsaroglu.
4: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek?

0: Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
2: Het was echt fantastisch, ja.

0: ja, heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen één persoon iets in het been en hebben twee anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
2: Radio A.N. Hunze.

Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Goedenavond, welkom bij Cobblestones en Dusty Roads. Jos en ik zitten weer kloor om je 2 uur te verwinnen met een portie flinke blues en Americana. De zomer schudt al mooi op, maar in het 2e uur hebben wij de zomer nog al in de kop. Ik moet nog steeds iets meer over. Je hoorde Christoffel Kingfish Ingram als opener van het 1e uur met Paying the Cost to be the Boss. Het komt van het album B.B. King's Blues Summit 100, wat op initiatief van Joe Bonamassa mocht wij lekker begonnen van het 1e uur. En wat dacht je van deze Mighty Sam McLean? Dit stamt al uit 1993. Mighty Sam kwam uit Monroe, Louisiana en overleed in 2015. Dit is Mighty Sam McLean. What You Want Me To Do.

Duke Robbie Yar, de man is intussen al 77, maar hij toet nog steeds de hele wereld rond. Dit was van zijn album Roll With Me, Boogie Woogie Country Girl. En nou, ik kan niet anders op dit moment. Dit ben QB in the Blizzards. En er kwam natuurlijk wel een beetje triest nieuws uit Grollo. Het mooie festival, wat al 9 jaar of 10 jaar lang platform heeft. Geet niet meer deur, het geld is op, het kan niet uit. Ik vraag me af, het was ook een beetje zo, dit jaar de bluesliefhebbers haken af. Te veel country zitten ze. Zeg maar, jammer dat het over is, maar dit is in elk geval van de groet met Grollo, No Shoes.

Bougie and Red was dit van het album Lowdown Back Porch Blues. Je hoorde Sweet Elise. Ik heb de man ooit een keer ontmoet. Hij speelde ooit een keer bij ons in café. En hij woonde al jarenlang in Duitsland. En hij was zeer gedreven om te spelen. En als zijn vrouw niet tegen hem zegt daarvan: Red, it's over, it's finished. Dan ligt er nog zeten en speelden van mij. Geweldig. Wie dan met Willie King in The Liberators. Willie King, bluesartiest, maar vooral ook activist. Het kan van alle tot uiting in zijn teksten. Dit is van het album Living in a New World in 2002. You're So Evil. Hello.

Highway 28, wij zingen al die de A28. Je hoorde John Mayer John met zijn eerste soloproject, waar hij samen deed met zijn Maarten van de Greyhound Blues Band, Martin van der Velde, George Snyder en Martin Hartsteen. Op dit album werd hij aanvuld met Jeroen Meijering en Toon Meijers. Jeroen Meijering gitaar en Toon Meijers op sax. De titel van het album Doggone It, en zoals ik al zei, het nummer heette Highway 28. En een van de mannen waar John het in dat nummer over heeft, dat is deze man, Magic Slim. Hier zo met de teardrops. I'm a blues man.

als ik deze stem hoor, ik vind het nog steeds indrukwekkend. Het was trouwens mijn eerste bluesplaat die ik ooit kocht van deze man. Chester Arthur Burnett, oftewel The Howlin' Wolf. Hij kwam uit West Point, Mississippi. Omdat zo'n mooiheid in deze serie, meestal doen we maar één. Maar we draaien al twee nummers hier. Eerst Look A Here Baby en Moaning At Midnight. En ik vind, en dat mag van Jos, we doen nog één. The Wolf Is At Your Door. Howlin' Wolf.

Nou, ik vind het een fantastische band. Blue Shack, ze komen uit Hilversum en omstreken. De zangeres is Loes Jongeling. En ze heeft hier ook weer een hele mooie uitvoering van gemaakt. Met een mooie eigen twist. Natuurlijk een nummer van Muddy Waters. Hoochie Coochie. En nou niet man, maar Hoochie Coochie Girl, denk ik. We lopen tegen het einde van het eerste uur. En dat betekent dat ik nog één nummer mag draaien. En dan doen we dan nou zoals altijd Lucky Peterson met The Night Train. Waar we allemaal opstappen naar het tweede uur. We sloten het eerste uur af met John Little John, Driftin'.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt

dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor

0: auto's niet in beeld mogen komen. En soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.
1: Sander Sterling.
2: Zimmerlaan, elke week wordt anders.

0: Broken Down Cowboy. Vandaag niet de band, maar de leider van de band. John Fogerty van zijn solo-album Revival uit 2007. Welkom terug bij Cobblestones in Dusty Roads. Zoals we deden deze zomer elke uur begonnen met het nummer van The Creedence. Maar ik vind dit een mooi nummer en het past wel mooi bij ons programma. En dan, nou, Creedence, gaan we elke week verder met
1: de keuze van Jos.
0: Ja, Jos duikt diep in het verleden. Peter Green's Fleetwood Mac. I need your love so bad.

Hold on to what you've got. Joe Tex nam het op 6 november 1964 en scoorde er een geweldig hit met. Het komt uit de Fame Studios in Muscle Shoals en ja, mooi nummer van Joe Tex om ons uur die Southern Soul met te beginnen. Als handleiding voor dit uur heb ik het soundboek genomen van Leo Blokhuis. The Sound of the South. En het is een beetje een mix tussen soul en country in wat die bij de muziekstijlen me gevonden hebben. En dat brengt op een mooie manier eerbetoon aan de muziek tussen soul en country. Dit is ook zo'n mooi nummer. Uit 66. Dallas Frazier. Mohair Sam.

die man is veel te jong overleden. Natuurlijk heb ik het over Otis Redding. You left the water running. En die mag in het uur zeker niet ontbreken. Dan Penn en Chips Moman, die schreven het volgende nummer. En James Carr nam het op. En die scoorde er een flinke hit met. Later werd nog eens opgenomen door onder andere de Flying Brittle Brothers. En die maakten ook een hele fraaie versie van. Maar dit is van James Carr. The Dark End of the Street.

Ja, het is muziek die je niet zo vaak hoort in Cobblestones en Dusty Roads. Maar het is natuurlijk wel prachtig en het valt ook wel een beetje op de snieflakken van Cobblestones en Dusty Roads. Dit was natuurlijk de Queen of Soul, Aretha Franklin. Do right woman, do right man. En dit is ook zo'n fantastische zangeres die wel vaak in de komt trouwens. Etta James, Don't Lose Your Good Thing.

Nee, het was niet Bobby Gentry. Die komt verderop nog wel een keer langs. Deze dame heet Clyde King. Ze komt uit Dallas, Texas. En natuurlijk was het wel van Bobby Gentry. Ode to Billy Joe. En dit is ook zo'n typische mix van soul en country. En dan heb ik het over Harper Valley TPA. De zangeres heet Margie Singleton.

Ja, het mooie van zo'n uur is dit, is dat je hoort zangers en zangeressen die je eigenlijk nooit door de radio hoort, die in ons land ook niet zo bekend zijn, maar de nummers, dan denk je, hé, die heb ik vaker gehoord. Dit was O.C. Smith en de Son of Hickory Holler Tramp. Prachtig nummer. En dit nummer, de titel is bekend, maar het nummer is toch anders. Maar de zangeres, of de zanger kennen we ook niet. Homer Banks is dit. Hij schreef een prachtige tekst. En hij schreef het samen met Betty Crutcher en met Bonnie Bramlett. En die kennen we dan weer van Delaney en Bonnie. Het nummer gaat over de rationalist die ontstond na de moord op Martin Luther King. Dit is Homer Banks en The Ghetto.

Ja, ik denk niet dat ik hiervoor van hoef te zeggen. De stem heb je natuurlijk al lang gekend. Elvis Presley. De man die als geen ander de bruggen tussen blues, country en soul kan slaan. True love travels on a gravel road. Prachtig nummer. En dan nog zo'n nummer met zo'n lekkere country twist. Dit is Sammy Smith, Brownsville Lumberyard.

Ja, het zit er weer op. Gaat zo snel allemaal. Nou, mede naam Jos, dank voor het luisteren. Wij danken ook stiekem een beetje Leo Blokhuis voor de inspiratie voor dit mooie uur. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle week ben we er weer met een nieuwe Cobblestones en Dusty Roads. Nog 3 weken van mijn zomerse dingen. Dan weer back to normal. En we sluiten af, zoals we in de zomerse ding doen, met de assoformatie No ID 2. Prachtige Hide and Seek. Tot dan de week.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat

kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag

0: met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling. I like the basic go boom.

0: could I do? I got all choked up and I threw down my gun. I called him a paw and he called me a son. Come away with a different point of view. And I think about it now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a boy, I'll name him Bill or George or Frank, anything but Sue. Petrol.
1: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden.

0: graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
2: Radio A.N. Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep.